0: dan een andere samenstelling en daar werkt zout niet bij. Het weer vanavond en vannacht koelt het maar langzaam af. De temperatuur komt uiteindelijk ook niet ver onder de 25 graden uit. Morgen wordt het snikheet, nog iets warmer dan vandaag nog, 37 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
2: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: We'll make it to the morning light.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. De weekmarkt in Capelle aan den IJssel wordt vandaag verkort vanwege de extreme hitte. De gemeente en de marktkooplieden hebben daartoe samen besloten en vanmiddag om 2 uur worden de kramen opgebroken. Ondanks de zinderende hitte is gisteren het Bos op Poten in Capelle Schollevaar verplaatst naar zijn nieuwe onderkomen. De komende 2 maanden staat het bos aan het sportplein aan de Heksendans. Het verplaatsbare bos kan helpen tegen hittestress. Het Bos op Poten is een project binnen de Newtowns aanpak en heeft als doel vergroening en saamhorigheid binnen Schollevaar te bewerkstelligen. Eerder stond het aan de Floresburgwal. Inmiddels is de gemeente met bewoners daar in gesprek voor een permanente vergroening. De brandweer heeft het risico op natuurbranden opgeschaald naar fase 2. Het is al langere tijd droog en het risico dat een brand ontstaat is dan ook groter. Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen. Zeker bij harde wind. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in deze periode extra alert. Maar vragen ook uw medewerking om de gevolgen van natuurbrand te voorkomen of te beperken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 25 juni. Het was vandaag weer een tropische dag. Het werd ruim 33 graden. En er stond een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. De komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 22 graden. Dat betekent opnieuw een tropennacht. En er staat dan maar weinig wind en de wind gaat draaien naar een zuidelijke richting. En morgen wordt een extreem hete dag en daarvoor heeft het KNMI code rood afgekondigd. De wind waait morgen uit een zuidelijke richting, is meest matig van kracht, de windkracht 3 à 4. En de maximumtemperatuur komt in de middag uit rond de 37 graden. Later in de middag en in de avond gaat de wind draaien naar de westelijke richting en koelt het enkele graden af en het blijft overal droog. Ook op zaterdag lijkt het toch erg warm te blijven met een maximumtemperatuur rond de 33 graden. Mogelijk dat we later op zaterdag met een enkele regen- of onweersbuien te maken krijgen. Maar die berekeningen lopen nogal uiteen en we moeten afwachten hoe dat precies zal gaan verlopen. De nacht hier verloopt ook nog erg zacht naar zaterdag toe, want onder de 20 graden zal de temperatuur niet komen. En overdag dus opnieuw tropisch warm. Dat wordt voorlopig dan wel de laatste tropische dag. Want op zondag hebben we te maken met een stroming uit een west-zuidwestelijke richting. En dan wordt er minder hete lucht aangevoerd. Er kan een enkele bui vallen. En het wordt wel nog wel zomers warm met een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Maandag en dinsdag blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind waait aanvankelijk uit een west-noordwestelijke, later uit een noord-noordoostelijke richting. Zwak tot matig van kracht. De minimumtemperatuur dan tussen de 15 en 17 graden. En in de middag zo'n 23 tot 24 graden.
1: Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een brand bij de motocrossclub in Bleiswijk heeft voor veel rook gezorgd. Een loods op het terrein aan de Groendalseweg is afgebrand. Mensen in de omgeving kregen de waarschuwing om uit de rook te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. De brandweer moest speciale voertuigen laten komen om veel water te kunnen aanvoeren naar het terrein in Bleiswijk. 9:15 was het vuur onder controle. De brandweer verwacht nog wel even bezig te zijn met nablussen in Bleiswijk. In de loods stonden vaten diesel, een heftruck, een shovel en een tuintrekker. Niemand raakte gewond. De rechtbanken schrappen morgen alle zittingen vanwege code rood. In Rotterdam en Dordrecht gaat het om vele tientallen zaken die niet doorgaan. Alleen spoedzittingen worden verplaatst naar online. Het gaat dan om zorgmachtigingen, ondertoezichtstellingen of zittingen met een deadline. Het is nog niet bekend wanneer de rechtszaken die niet doorgaan kunnen worden ingehaald. Eerder vanmiddag maakten veel scholen al bekend dat ze morgen dicht blijven. De Milieudienst Rijnmond verlengt het smogalarm. Ook morgen en zaterdag is de kwaliteit slecht door ozon in de atmosfeer. Morgen hebben met name kustgebieden last van de luchtverontreiniging. Zaterdag ligt de strook met ozon vooral boven het midden van het land. Smog irriteert ogen, neus en keel en kan leiden tot hoesten en kortademigheid. Smog ontstaat bij zon en weinig wind. Vervuilende stoffen worden dan door de zon omgezet in ozon. Burgemeester Schouten van Rotterdam heeft ijsjes uitgedeeld in Delfshaven. Op haar Instagram deelt Schouten een oproep om op elkaar te letten nu het zo heet is. Drink voldoende water, zoek verkoeling op en kijk eens om naar een oudere buur of iemand die alleen woont, zegt ze. Bied bijvoorbeeld een koele plek aan wie dat niet heeft. De gemeente Vlaardingen is ook druk om voor verkoeling te zorgen, maar dan voor het asfalt. De gemeente strooit zout, zo deelt burgemeester Zevenberg op zijn Instagram-pagina. Want zout helpt om de temperatuur te verlagen. En meer gemeenten doen dat, Rijkswaterstaat niet. Want het asfalt op de wegen waar Rijkswaterstaat over gaat is van een andere samenstelling en daar werkt zout niet bij. Het weer vanavond en vannacht koelt het maar langzaam af. De temperatuur komt uiteindelijk ook niet ver onder de 25 graden uit. Morgen wordt het snikheet, nog iets warmer dan vandaag nog, 37 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hé, hey, opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Veven marcheert. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertsen. De weekmarkt in Capelle aan den IJssel wordt vandaag verkort vanwege de extreme hitte. De gemeente en de marktkooplieden hebben daartoe samen besloten en vanmiddag om 2 uur worden de kramen opgebroken. Ondanks de zinderende hitte is gisteren het Bos op Poten in Capelle Schollevaar verplaatst naar zijn nieuwe onderkomen. De komende 2 maanden staat het bos aan het sportplein aan de Heksendans. Het verplaatsbare bos kan helpen tegen hittestress. Het Bos op Poten is een project binnen de Newtowns aanpak en heeft als doel vergroening en saamhorigheid binnen Schollevaar te bewerkstelligen. Eerder stond het aan de Floresburgwal. Inmiddels is de gemeente met bewoners daar in gesprek voor een permanente vergroening. De brandweer heeft het risico op natuurbranden opgeschaald naar fase 2. Het is al langere tijd droog en het risico dat een brand ontstaat is dan ook groter. Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen. Zeker bij harde wind. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in deze periode extra alert. Maar vragen ook uw medewerking om de gevolgen van natuurbrand te voorkomen of te beperken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 25 juni. Het was vandaag weer een tropische dag. Het werd ruim 33 graden. En er stond een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. De komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 22 graden. Dat betekent opnieuw een tropennacht. En er staat dan maar weinig wind en de wind gaat draaien naar een zuidelijke richting. En morgen wordt een extreem hete dag en daarvoor heeft het KNMI code rood afgekondigd. De wind waait morgen uit een zuidelijke richting, is meest matig van kracht, windkracht 3 à 4. En de maximumtemperatuur komt in de middag uit rond de 37 graden. Later in de middag en in de avond gaat de wind draaien naar de westelijke richting en koelt het enkele graden af en het blijft overal droog. Ook op zaterdag lijkt het nog erg warm te blijven met een maximumtemperatuur rond de 33 graden. Mogelijk dat we later op zaterdag met een enkele regen of onweersbuien te maken krijgen. Maar die berekeningen lopen nogal uiteen en we moeten afwachten hoe dat precies zal gaan verlopen. De nacht hier verloopt ook nog erg zacht naar zaterdag toe, want onder de 20 graden zal de temperatuur niet komen. En overdag dus opnieuw tropisch warm. Dat wordt voorlopig dan wel de laatste tropische dag. Want op zondag hebben we te maken met een stroming uit het west-zuidwestelijke richting. En dan wordt er minder hete lucht aangevoerd. Er kan een enkele bui vallen. En het wordt nog wel zomers warm met een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Maandag en dinsdag blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind waait aanvankelijk uit een west-noordwestelijke, later uit een noord-noordoostelijke richting. Zwak tot matig van kracht. De minimumtemperatuur dan tussen de 15 en 17 graden. En in de middag zo'n 23 tot 24 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een brand bij de motocrossclub in Blijswijk heeft voor veel rook gezorgd. Een loods op het terrein aan de Groendalseweg is afgebrand. Mensen in de omgeving kregen de waarschuwing om uit de rook te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. De brandweer moest speciale voertuigen laten komen om veel water te kunnen aanvoeren naar het terrein in Blijswijk. 9:15 was het vuur onder controle. De brandweer verwacht nog wel even bezig te zijn met nablussen in Blijswijk. In de loods stonden vaten diesel, een heftruck, een shovel en een tuintrekker. Niemand raakte gewond. De rechtbanken schrappen morgen alle zittingen vanwege code rood. In Rotterdam en Dordrecht gaat het om vele tientallen zaken die niet doorgaan. Alleen spoedzittingen worden verplaatst naar online. Het gaat dan om zorgmachtigingen, ondertoezichtstellingen of zittingen met een deadline. Het is nog niet bekend wanneer de rechtszaken die niet doorgaan kunnen worden ingehaald. Eerder vanmiddag maakten veel scholen al bekend dat ze morgen dicht blijven. De Milieudienst Rijnmond verlengt het smogalarm. Ook morgen en zaterdag is de kwaliteit slecht door ozon in de atmosfeer. Morgen hebben met name kustgebieden last van de luchtverontreiniging. Zaterdag ligt de strook met ozon vooral boven het midden van het land. Smog irriteert ogen, neus en keel en kan leiden tot hoesten en kortademigheid. Smog ontstaat bij zon en weinig wind. Vervuilende stoffen worden dan door de zon omgezet in ozon. Burgemeester Schouten van Rotterdam heeft ijsjes uitgedeeld in Delfshaven. Op haar Instagram deelt Schouten een oproep om op elkaar te letten nu het zo heet is. Drink voldoende water, zoek verkoeling op en kijk eens om naar een oudere buur of iemand die alleen woont, zegt ze. Bied bijvoorbeeld een koele plek aan wie dat niet heeft. De gemeente Vlaardingen is ook druk om voor verkoeling te zorgen, maar dan voor het asfalt. De gemeente strooit zout, zo deelt burgemeester Zevenberg op zijn Instagram-pagina. Want zout helpt om de temperatuur te verlagen. En meer gemeenten doen dat, Rijkswaterstaat niet. Want het asfalt op de wegen waar Rijkswaterstaat over gaat is van een andere samenstelling en daar werkt zout niet bij. Het weer vanavond en vannacht koelt het maar langzaam af. De temperatuur komt uiteindelijk ook niet ver onder de 25 graden uit. Morgen wordt het snikheet, nog iets warmer dan vandaag nog, 37 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. De weekmarkt in Capelle aan den IJssel wordt vandaag verkort vanwege de extreme hitte. De gemeente en de marktkooplieden hebben daartoe samen besloten en vanmiddag om 2 uur worden de kramen opgebroken. Ondanks de zinderende hitte is gisteren het Bos op Poten in Capelle Schollevaar verplaatst naar zijn nieuwe onderkomen. De komende 2 maanden staat het bos aan het sportplein aan de Heksendans. Het verplaatsbare bos kan helpen tegen hittestress. Het Bos op Poten is een project binnen de Newtowns aanpak en heeft als doel vergroening en saamhorigheid binnen Schollevaar te bewerkstelligen. Eerder stond het aan de Floresburgwal. Inmiddels is de gemeente met bewoners daar in gesprek voor een permanente vergroening. De brandweer heeft het risico op natuurbranden opgeschaald naar fase 2. Het is al langere tijd droog en het risico dat een brand ontstaat is dan ook groter. Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen. Zeker bij harde wind. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in deze periode extra alert. Maar vragen ook uw medewerking om de gevolgen van natuurbrand te voorkomen of te beperken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 25 juni. Het was vandaag weer een tropische dag. Het werd ruim 33 graden. En er stond een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. De komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 22 graden. Dat betekent opnieuw een tropennacht. En er staat dan maar weinig wind en de wind gaat draaien naar een zuidelijke richting. En morgen wordt een extreem hete dag en daarvoor heeft het KNMI code rood afgekondigd. De wind waait morgen uit een zuidelijke richting, is meest matig van kracht, windkracht 3 à 4. En de maximumtemperatuur komt in de middag uit rond de 37 graden. Later in de middag en in de avond gaat de wind draaien naar de westelijke richting en koelt het enkele graden af en het blijft overal droog. Ook op zaterdag lijkt het nog erg warm te blijven met een maximumtemperatuur rond de 33 graden. Mogelijk dat we later op zaterdag met een enkele regen- of onweersbuien te maken krijgen. Maar die berekeningen lopen nogal uiteen en we moeten afwachten hoe dat precies zal gaan verlopen. De nacht hier verloopt ook nog erg zacht naar zaterdag toe, want veel onder de 20 graden zal de temperatuur niet komen. En overdag dus opnieuw tropisch warm. Dat wordt voorlopig dan wel de laatste tropische dag. Want op zondag hebben we te maken met een stroming uit de west-zuidwestelijke richting. En dan wordt er minder hete lucht aangevoerd. Er kan een enkele bui vallen. En het wordt er nog wel zomers warm met een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Maandag en dinsdag blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind waait aanvankelijk uit een west-noordwestelijke, later uit een noord-noordoostelijke richting. Zwak tot matig van kracht. De minimumtemperatuur dan tussen de 15 en 17 graden. En in de middag zo'n 23 tot 24 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een brand bij de motocrossclub in Bleiswijk heeft voor veel rook gezorgd. Een loods op het terrein aan de Groendalseweg is afgebrand. Mensen in de omgeving kregen de waarschuwing om uit de rook te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. De brandweer moest speciale voertuigen laten komen om veel water te kunnen aanvoeren naar het terrein in Bleiswijk. 8:45 was het vuur onder controle. De brandweer verwacht nog wel even bezig te zijn met nablussen in Bleiswijk. In de loods stonden vaten diesel, een heftruck, een shovel en een tuintrekker. Niemand raakte gewond. De rechtbanken schrappen morgen alle zittingen vanwege code rood. In Rotterdam en Dordrecht gaat het om vele tientallen zaken die niet doorgaan. Alleen spoedzittingen worden verplaatst naar online. Het gaat dan om zorgmachtigingen, ondertoezichtstellingen of zittingen met een deadline. Het is nog niet bekend wanneer de rechtszaken die niet doorgaan kunnen worden ingehaald. Eerder vanmiddag maakten veel scholen al bekend dat ze morgen dicht blijven. De Milieudienst Rijnmond verlengt het smogalarm. Ook morgen en zaterdag is de kwaliteit slecht door ozon in de atmosfeer. Morgen hebben met name kustgebieden last van de luchtverontreiniging. Zaterdag ligt de strook met ozon vooral boven het midden van het land. Smog irriteert ogen, neus en keel en kan leiden tot hoesten en kortademigheid. Smog ontstaat bij zon en weinig wind. Vervuilende stoffen worden dan door de zon omgezet in ozon. Burgemeester Schouten van Rotterdam heeft ijsjes uitgedeeld in Delfshaven. Op haar Instagram deelt Schouten een oproep om op elkaar te letten nu het zo heet is. Drink voldoende water, zoek verkoeling op en kijk eens om naar een oudere buur of iemand die alleen woont, zegt ze. Bied bijvoorbeeld een koele plek aan wie dat niet heeft. De gemeente Vlaardingen is ook druk om voor verkoeling te zorgen, maar dan voor het asfalt. De gemeente strooit zout, zo deelt burgemeester Zevenberg op zijn Instagram-pagina. Want zout helpt om de temperatuur te verlagen. En meer gemeenten doen dat, Rijkswaterstaat niet. Want het asfalt op de wegen waar Rijkswaterstaat over gaat is van een andere samenstelling en daar werkt zout niet bij. Het weer vanavond en vannacht koelt het maar langzaam af. De temperatuur komt uiteindelijk ook niet ver onder de 25 graden uit. Morgen wordt het snikheet, nog iets warmer dan vandaag nog, 37 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertsen. De weekmarkt in Capelle aan den IJssel wordt vandaag verkort vanwege de extreme hitte. De gemeente en de marktkooplieden hebben daartoe samen besloten en vanmiddag om 2 uur worden de kramen opgebroken. Ondanks de zinderende hitte is gisteren het Bos op Poten in Capelle Schollevaar verplaatst naar zijn nieuwe onderkomen. De komende 2 maanden staat het bos aan het sportplein aan de Heksendans. Het verplaatsbare bos kan helpen tegen hittestress. Het Bos op Poten is een project binnen de Newtowns aanpak en heeft als doel vergroening en saamhorigheid binnen Schollevaar te bewerkstelligen. Eerder stond het aan de Floresburgwal. Inmiddels is de gemeente met bewoners daar in gesprek voor een permanente vergroening. De brandweer heeft het risico op natuurbranden opgeschaald naar fase 2. Het is al langere tijd droog en het risico dat een brand ontstaat is dan ook groter. Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen. Zeker bij harde wind. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in deze periode extra alert. Maar vragen ook uw medewerking om de gevolgen van natuurbrand te voorkomen of te beperken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 25 juni. Het was vandaag weer een tropische dag. Het werd ruim 33 graden. En er stond een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. De komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 22 graden. Dat betekent opnieuw een tropennacht. En er staat dan maar weinig wind en de wind gaat draaien naar een zuidelijke richting. En morgen wordt een extreem hete dag en daarvoor heeft het KNMI code rood afgekondigd. De wind waait morgen uit een zuidelijke richting, is meest matig van kracht, windkracht 3 à 4. En de maximumtemperatuur komt in de middag uit rond de 37 graden. Later in de middag en in de avond gaat de wind draaien naar de westelijke richting en koelt het enkele graden af en het blijft overal droog. Ook op zaterdag lijkt het nog erg warm te blijven met een maximumtemperatuur rond de 33 graden. Mogelijk dat we later op zaterdag met een enkele regen of onweersbuien te maken krijgen. Maar die berekeningen lopen nogal uiteen en we moeten afwachten hoe dat precies zal gaan verlopen. De nacht hier verloopt ook nog erg zacht naar zaterdag toe, want onder de 20 graden zal de temperatuur niet komen. En overdag dus opnieuw tropisch warm. Dat wordt voorlopig dan wel de laatste tropische dag, want op zondag hebben we te maken met een stroming uit de west-zuidwestelijke richting. En dan wordt er minder hete lucht aangevoerd. Er kan een enkele bui vallen. En het wordt nog wel zomers warm met een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Maandag en dinsdag blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind waait aanvankelijk uit een west-noordwestelijke, later uit een noord-noordoostelijke richting. Zwak tot matig van kracht. De minimumtemperatuur dan tussen de 15 en 17 graden. En in de middag zo'n 23 tot 24 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Het Nederlands elftal heeft op het WK voetbal vannacht met 3-1 gewonnen van Tunesië. Daardoor is het zeker van de groepswinst en speelde in de dag van maandag op dinsdag om 3:00 s'nachts tegen Marokko in de tweede ronde. Al binnen 10 minuten stond Oranje op 2-0 dankzij een eigen doelpunt van Tunesië en een goal van Brian Brobbey. Na rust kwam Tunesië op 2-1, maar daarna maakte Van Hekken de 3-1. Japan-Zweden eindigde in 1-1. Feyenoord-speler Ueda deed ruim een uur mee bij Japan, maar Watanabe mocht het laatste kwartier meespelen. Gisteravond ging Curaçao met 2-0 onderuit tegen Ivoorkust. De ploeg haalde 1 punt uit 3 wedstrijden en is uitgeschakeld. Duitsland ging met 2-1 onderuit tegen Ecuador, maar zijn wel groepswinnaar. Op tal van plekken in de regio worden bijeenkomsten en evenementen afgelast vanwege de hitte. Voor vandaag is code rood afgekondigd vanwege extreem weer. Scholen en universiteiten blijven dicht, net als kinderopvangorganisaties. Rijkswaterstaat raadt mensen af om de weg op te gaan. Mensen die dat alsnog doen, moeten wel water en een paraplu meenemen. De rechtbanken zijn dicht, net als het CBR. Rijkswaterstaat stelt de werkzaamheden uit. Thuisbezorgd werkt vandaag niet en supermarkten passen bezorgtijden aan. Ook evenementen gaan niet door. Hardstyle festival Defcon 1 gaat niet door. Een van de grootste festivals van ons land met 72.000 bezoekers. Ook de Landelijke Veteranendag gaat niet door. Zeker vanwege de leeftijd van de deelnemers. Een brand bij de motocrossclub in Bleiswijk heeft gisteravond een loods in de as gelegd. In het gebouw op de trein aan de Groendalseweg stonden vaten diesel, een heftruck, een shovel en een tuintrekker. Bij de brand kwam veel rook vrij. Mensen in de omgeving kregen de waarschuwing om uit de rook te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. Na een uur was het vuur onder controle. Niemand raakte gewond. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Reddingswerkers van het Urban Search and Rescue Team vertrekken vandaag vanaf Eindhoven naar Venezuela om daar hulp te bieden na 2 zware aardbevingen. Het team bestaat uit 65 mensen en 8 speurhonden van de veiligheidsregio's Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland-Zuid, Haaglanden en Hollands-Midden. De reddingswerkers zijn gespecialiseerd in het opsporen van mensen die na een aardbeving onder de puin liggen. Officieel staat het dodental op 200, maar er liggen nog veel mensen onder de restanten. Het weer zonnig, droog en extreme temperaturen tot wel 37 graden. In de loop van de middag draait de wind naar het westen en dan wordt het iets minder heet. Vannacht blijft het warm, maar niet zo warm als afgelopen nacht. Het koelt af naar 22 graden. Maar morgen zijn er toch weer tropische temperaturen met 30 tot 34 graden. Zondag, maandag en dinsdag gaan de temperaturen verder omlaag. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging op de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Woerden en Nieuwebrug staat 6 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht. En de A27 Gorkum-Breda voor Werkendam 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: Tijd Snap.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. De weekmarkt in Capelle aan den IJssel wordt vandaag verkort vanwege de extreme hitte. De gemeente en de marktkooplieden hebben daartoe samen besloten en vanmiddag om 2 uur worden de kramen opgebroken. Ondanks de zinderende hitte is gisteren het Bos op Poten in Capelle Schollevaar verplaatst naar zijn nieuwe onderkomen. De komende 2 maanden staat het bos aan het sportplein aan de Heksendans. Het verplaatsbare bos kan helpen tegen hittestress. Het Bos op Poten is een project binnen de Newtowns aanpak en heeft als doel vergroening en saamhorigheid binnen Schollevaar te bewerkstelligen. Eerder stond het aan de Floresburgwal. Inmiddels is de gemeente met bewoners daar in gesprek voor een permanente vergroening. De brandweer heeft het risico op natuurbranden opgeschaald naar fase 2. Het is al langere tijd droog en het risico dat een brand ontstaat is dan ook groter. Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen. Zeker bij harde wind. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in deze periode extra alert. Maar vragen ook uw medewerking om de gevolgen van natuurbrand te voorkomen of te beperken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 25 juni. Het was vandaag weer een tropische dag. Het werd ruim 33 graden. En er stond een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. De komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 22 graden. Betekent opnieuw een tropennacht. En er staat dan maar weinig wind en de wind gaat draaien naar een zuidelijke richting. En morgen wordt een extreem hete dag en daarvoor heeft het KNMI code rood afgekondigd. De wind waait morgen uit een zuidelijke richting, is meest matig van kracht, de windkracht 3 à 4. En de maximumtemperatuur komt in de middag uit rond de 37 graden. Later in de middag en in de avond gaat de wind draaien naar de westelijke richting en koelt het enkele graden af en het blijft overal droog. Ook op zaterdag lijkt het nog erg warm te blijven met een maximumtemperatuur rond de 33 graden. Mogelijk dat we later op zaterdag met een enkele regen- of onweersbuien te maken krijgen. Maar die berekeningen lopen nogal uiteen en we moeten afwachten hoe dat precies zal gaan verlopen. De nacht hier verloopt ook nog erg zacht naar zaterdag toe, want onder de 20 graden zal de temperatuur niet komen. En overdag dus opnieuw tropisch warm. Dat wordt voorlopig dan wel de laatste tropische dag. Want op zondag hebben we te maken met een stroming uit een west-zuidwestelijke richting. En dan wordt er minder hete lucht aangevoerd. Er kan een enkele bui vallen. En het wordt wel nog wel zomers warm met een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Maandag en dinsdag blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind waait aanvankelijk uit een west-noordwestelijke, later uit een noord-noordoostelijke richting. Zwak tot matig van kracht. De minimumtemperatuur dan tussen de 15 en 17 graden. En in de middag zo'n 23 tot 24 graden.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging op de volgende wegen. De A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Nederweert is een ongeluk gebeurd. Er staat daar 2 kilometer file met een klein kwartier op onthoud. En de A4 Den Haag Rotterdam. Bij de Benelux-tunnel zijn veiligheidsmaatregelen aan de gang. Daar waren problemen met de camera. Er staat nu 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: De

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Het Nederlands elftal heeft op het WK voetbal vannacht met 3-1 gewonnen van Tunesië. Daardoor is het zeker van de groepswinst en speelde in de nacht van maandag op dinsdag om 3:00 s'nachts tegen Marokko in de tweede ronde. Al binnen 10 minuten stond Oranje op 2-0 dankzij een eigen doelpunt van Tunesië en een goal van Brian Brobby. Na rust kwam Tunesië op 2-1, maar daarna maakte Van Hekken de 3-1. Japan-Zweden eindigde in 1-1. Feyenoord-speler Ueda deed ruim een uur mee bij Japan, maar daarna mocht het laatste kwartier meespelen. Gisteravond ging Curaçao met 2-0 onderuit tegen Ivoorkust. De ploeg haalde 1 punt uit 3 wedstrijden en is uitgeschakeld. Duitsland ging met 2-1 onderuit tegen Ecuador, maar zijn wel groepswinnaar. Op tal van plekken in de regio worden bijeenkomsten en evenementen afgelast vanwege de hitte. Voor vandaag is code rood afgekondigd vanwege extreem weer. Scholen en universiteiten blijven dicht, net als kinderopvangorganisaties. Rijkswaterstaat raadt mensen af om de weg op te gaan. Mensen die dat alsnog doen, moeten wel water en een paraplu meenemen. De rechtbanken zijn dicht, net als het CBR. Rijkswaterstaat stelt de werkzaamheden uit. Thuisbezorgd werkt vandaag niet en supermarkten passen bezorgtijden aan. Ook evenementen gaan niet door. Hardstyle festival Defcon 1 gaat niet door. Een van de grootste festivals van ons land met 72.000 bezoekers. Ook de Landelijke Veteranendag gaat niet door. Zeker vanwege de leeftijd van de deelnemers. Een brand bij de motocrossclub in Blijswijk heeft gisteravond een loods in de as gelegd. In het gebouw op de trein aan de Groendalseweg stonden vaten diesel, een heftruck, een shovel en een tuintrekker. Bij de brand kwam veel rook vrij. Mensen in de omgeving kregen de waarschuwing om uit de rook te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. Na een uur was het vuur onder controle. Niemand raakte gewond. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Reddingswerkers van het Urban Search and Rescue Team vertrekken vandaag vanaf Eindhoven naar Venezuela om daar hulp te bieden na 2 zware aardbevingen. Het team bestaat uit 65 mensen en 8 speurhonden van de veiligheidsregio's Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland-Zuid, Haaglanden en Hollands-Midden. De reddingswerkers zijn gespecialiseerd in het opsporen van mensen die na een aardbeving onder de puin liggen. Officieel staat het dodental op 200, maar er liggen nog veel mensen onder de restanten. Het weer zonnig, droog en extreme temperaturen tot wel 37 graden. In de loop van de middag draait de wind naar het westen en dan wordt het iets minder heet. Vannacht blijft het warm, maar niet zo warm als afgelopen nacht. Het koelt af naar 22 graden. Maar morgen zijn er toch weer tropische temperaturen met 30 tot 34 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. 1 file op dit moment en die staat op de A2 in Maastricht richting Eindhoven. Bij Kelpen-Ole is een ongeluk gebeurd. Er staat daar 3 kilometer file met een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat?
9: Huh?
8: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
11: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. De weekmarkt in Capelle aan den IJssel wordt vandaag verkort vanwege de extreme hitte. De gemeente en de marktkooplieden hebben daartoe samen besloten en vanmiddag om 2 uur worden de kramen opgebroken. Ondanks de zinderende hitte is gisteren het Bos op Poten in Capelle Schollevaar verplaatst naar zijn nieuwe onderkomen. De komende 2 maanden staat het bos aan het sportplein aan de Heksendans. Het verplaatsbare bos kan helpen tegen hittestress. Het Bos op Poten is een project binnen de Newtowns aanpak en heeft als doel vergroening en saamhorigheid binnen Schollevaar te bewerkstelligen. Eerder stond het aan de Floresburgwal. Inmiddels is de gemeente met bewoners daar in gesprek voor een permanente vergroening. De brandweer heeft het risico op natuurbranden opgeschaald naar fase 2. Het is al langere tijd droog en het risico dat een brand ontstaat is dan ook groter. Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen. Zeker bij harde wind. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in deze periode extra alert. Maar vragen ook uw medewerking om de gevolgen van natuurbrand te voorkomen of te beperken. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 25 juni. Het was vandaag weer een tropische dag. Het werd ruim 33 graden. En er stond een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. De komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 22 graden. Dat betekent opnieuw een tropennacht. En er staat dan maar weinig wind en de wind gaat draaien naar een zuidelijke richting. En morgen wordt een extreem hete dag en daarvoor heeft het KNMI code rood afgekondigd. De wind waait morgen uit een zuidelijke richting, is meest matig van kracht, de windkracht 3 à 4. En de maximumtemperatuur komt in de middag uit rond de 37 graden. Later in de middag en in de avond gaat de wind draaien naar de westelijke richting en koelt het enkele graden af en het blijft overal droog. Ook op zaterdag lijkt het nog erg warm te blijven met een maximumtemperatuur rond de 33 graden. Mogelijk dat we later op zaterdag met een enkele regen- of onweersbuien te maken krijgen. Maar die berekeningen lopen nogal uiteen en we moeten afwachten hoe dat precies zal gaan verlopen. De nacht hier verloopt ook nog erg zacht naar zaterdag toe, want veel onder de 20 graden zal de temperatuur niet komen. En overdag dus opnieuw tropisch warm. Dat wordt voorlopig dan wel de laatste tropische dag. Want op zondag hebben we te maken met een stroming uit een west-zuidwestelijke richting. En dan wordt er minder hete lucht aangevoerd. Er kan een enkele bui vallen. En het wordt wel nog wel zomers warm met een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Maandag en dinsdag blijft op de meeste plaatsen droog. De wind waait aanvankelijk uit een west-noordwestelijke, later uit een noord-noordoostelijke richting. Zwak tot matig van kracht. De minimumtemperatuur dan tussen de 15 en 17 graden. En in de middag zo'n 23 tot 24 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. 1 file op dit moment in Nederland. Die staat op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Nederweer is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook ook dicht. Hou rekening met een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Het Nederlands elftal heeft op het WK voetbal vannacht met 3-1 gewonnen van Tunesië. Daardoor is het zeker van de groepswinst en speelde in de dag van maandag op dinsdag om 3 uur 's nachts tegen Marokko in de tweede ronde. Al binnen 10 minuten stond Oranje op 2-0 dankzij een eigen doelpunt van Tunesië en een goal van Brian Brobbey. Na rust kwam Tunesië op 2-1, maar daarna maakte Van Hekken de 3-1. Japan-Zweden eindigde in 1-1. Feyenoord-speler Ueda deed ruim een uur mee bij Japan, maar daarna mocht het laatste kwartier meespelen. Gisteravond ging Curaçao met 2-0 onderuit tegen Ivoorkust. De ploeg haalde 1 punt uit 3 wedstrijden en is uitgeschakeld. Duitsland ging met 2-1 onderuit tegen Ecuador, maar zijn wel groepswinnaar. Op tal van plekken in de regio worden bijeenkomsten en evenementen afgelast vanwege de hitte. Voor vandaag is code rood afgekondigd vanwege extreem weer. Scholen en universiteiten blijven dicht, net als kinderopvangorganisaties. Rijkswaterstaat raadt mensen af om de weg op te gaan. Mensen die dat alsnog doen, moeten wel water en een paraplu meenemen. De rechtbanken zijn dicht, net als het CBR. Rijkswaterstaat stelt de werkzaamheden uit. Thuisbezorgd werkt vandaag niet en supermarkten passen bezorgtijden aan. Ook evenementen gaan niet door. Hardstyle festival Defcon 1 gaat niet door. Een van de grootste festivals van ons land met 72.000 bezoekers. Ook de Landelijke Veteranendag gaat niet door. Zeker vanwege de leeftijd van de deelnemers. Een brand bij de motocrossclub in Blijswijk heeft gisteravond een loods in de as gelegd. In het gebouw op de trein aan de Groendalseweg stonden vaten diesel, een heftruck, een shovel en een tuintrekker. Bij de brand kwam veel rook vrij. Mensen in de omgeving kregen de waarschuwing om uit de rook te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. Na een uur was het vuur onder controle. Niemand raakte gewond. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Reddingswerkers van het Urban Search and Rescue Team vertrekken vandaag vanaf Eindhoven naar Venezuela om daar hulp te bieden na 2 zware aardbevingen. Het team bestaat uit 65 mensen en 8 speurhonden van de veiligheidsregio's Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland-Zuid, Haaglanden en Hollands-Midden. De reddingswerkers zijn gespecialiseerd in het opsporen van mensen die na een aardbeving onder de puin liggen. Officieel staat het dodental op 200, maar er liggen nog veel mensen onder de restanten. Het weer zonnig, droog en extreme temperaturen tot wel 37 graden. In de loop van de middag draait de wind naar het westen en dan wordt het iets minder heet. Vannacht blijft het warm, maar niet zo warm als afgelopen nacht. Het koelt af naar 22 graden. Maar morgen zijn er toch weer tropische temperaturen met 30 tot 34 graden. Zondag, maandag en dinsdag gaan de temperaturen verder omlaag. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 2 files op dit moment. Om te beginnen de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Nederweert gebeurde er in alle vroegte al een ongeluk. De weg is zelfs even dicht geweest, maar inmiddels zijn alle rijstroken weer vrij. Er staat nog wel zo'n 7 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En de A73 Nijmegen-Maasbracht. Bij Kuik ook een ongeluk. Er zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Hier is de rechte rijstrook dicht en dat kost je daar een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het KNMI heeft voor vrijdag code rood afgegeven vanwege extreme hitte. De hoge temperaturen kunnen leiden tot gezondheidsklachten. Blijf daarom zoveel mogelijk uit de zon, drink voldoende en let op de kwetsbare mensen in je omgeving. Voor meer informatie of tips en adviezen voor deze dag, kijk op knmi.nl. Het project Bos op Poten in Capelle Scholevaar, de verplaatsbare bomen, is verhuisd. Ondanks de hitte is woensdag het Bos op Poten naar een nieuwe locatie aan de Heksendans gegaan in Capelle Scholevaar. Tijdens de opening liet wethouder Cor Schaansbergen weten dat op de oude locatie aan de Floris Burgwal een permanente vergroening en ontmoetingsplek komt. Er zijn veel evenementen die niet doorgaan vanwege de hitte en code rood. De historische vereniging Capelle houdt zaterdag het museum Schravenhof dicht. Niet alleen vanwege het weer, maar ook omdat de kinderboerderij Klaverweide, waar het gevestigd is, ook dicht is. De Capelse manege heeft door de hitte de lessen moeten annuleren. Als vervanging van die lessen biedt de manege wel andere activiteiten aan. Een van die activiteiten is het afspuiten van de dieren. Ruiters komen massaal naar de manege om hier te helpen. Op Facebook laat de Capelse manege weten hier dankbaar voor te zijn, maar roept de ruiters wel op om te komen op de lestijden om alles veilig te houden. De Schutse Fair die zaterdag in Nieuwekerk aan de IJssel georganiseerd zou worden, is ook afgelast. En Veteranendag in Nieuwekerk aan de IJssel, ook zaterdag, gaat ook niet door. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 25 juni. Het was vandaag weer een tropische dag. Het werd ruim 33 graden. En er stond een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. Komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 22 graden. Betekent opnieuw een tropennacht. En er staat dan maar weinig wind en de wind gaat draaien naar een zuidelijke richting. En morgen wordt een extreem hete dag en daarvoor heeft het KNMI-code rood afgekondigd. De wind waait morgen uit een zuidelijke richting, is meest matig van kracht, de windkracht 3 à 4. En de maximumtemperatuur komt in de middag uit rond de 37 graden. Later in de middag en in de avond gaat de wind draaien naar de westelijke richting en koelt het enkele graden af en het blijft overal droog. Ook op zaterdag lijkt het nog erg warm te blijven met een maximumtemperatuur rond de 33 graden. Mogelijk dat we later op zaterdag met een enkele regen- of onweersbuien te maken krijgen. Maar die berekeningen lopen nogal uiteen en we moeten afwachten hoe dat precies zal gaan verlopen. De nacht hier verloopt ook nog erg zacht naar zaterdag toe, want veel onder de 20 graden zal de temperatuur niet komen. En overdag dus opnieuw tropisch warm. Dat wordt voorlopig dan wel de laatste tropische dag. Want op zondag hebben we te maken met een stroming uit een west-zuidwestelijke richting. En dan wordt er minder hete lucht aangevoerd. Er kan een enkele bui vallen. En het wordt er nog wel zomers warm met een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Maandag en dinsdag blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind waait aanvankelijk uit een west-noordwestelijke, later uit een noord-noordoostelijke richting. Zwak tot matig van kracht. De minimumtemperatuur dan tussen de 15 en 17 graden. En in de middag zo'n 23 tot 24 graden.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Het Nederlands elftal heeft op het WK voetbal vannacht met 3-1 gewonnen van Tunesië. Daardoor is het zeker van de groepswinst en speelde in de dag van maandag op dinsdag om 3:00 s'nachts tegen Marokko in de tweede ronde. Al binnen 10 minuten stond Oranje op 2-0 dankzij een eigen doelpunt van Tunesië en een goal van Brian Brobbey. Na rust kwam Tunesië op 2-1, maar daarna maakte Van Hekken de 3-1. Japan-Zweden eindigde in 1-1. Feyenoord-speler Ueda deed ruim een uur mee bij Japan, maar daarna mocht het laatste kwartier meespelen. Gisteravond ging Curaçao met 2-0 onderuit tegen Ivoorkust. De ploeg haalde 1 punt uit 3 wedstrijden en is uitgeschakeld. Duitsland ging met 2-1 onderuit tegen Ecuador, maar zijn wel groepswinnaar. Op tal van plekken in de regio worden bijeenkomsten en evenementen afgelast vanwege de hitte. Voor vandaag is code rood afgekondigd vanwege extreem weer. Scholen en universiteiten blijven dicht, net als kinderopvangorganisaties. Rijkswaterstaat raadt mensen af om de weg op te gaan. Mensen die dat alsnog doen, moeten wel water en een paraplu meenemen. De rechtbanken zijn dicht, net als het CBR. Rijkswaterstaat stelt de werkzaamheden uit. Thuisbezorgd werkt vandaag niet en supermarkten passen bezorgtijden aan. Ook evenementen gaan niet door. Hardstyle festival Defcon 1 gaat niet door. Een van de grootste festivals van ons land met 72.000 bezoekers. Ook de Landelijke Veteranendag gaat niet door. Zeker vanwege de leeftijd van de deelnemers. Een brand bij de motocrossclub in Blijswijk heeft gisteravond een loods in de as gelegd. In het gebouw op de trein aan de Groendalseweg stonden vaten diesel, een heftruck, een shovel en een tuintrekker. Bij de brand kwam veel rook vrij. Mensen in de omgeving kregen de waarschuwing om uit de rook te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. Na een uur was het vuur onder controle. Niemand raakte gewond. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Reddingswerkers van het Urban Search and Rescue Team vertrekken vandaag vanaf Eindhoven naar Venezuela om daar hulp te bieden na 2 zware aardbevingen. Het team bestaat uit 65 mensen en 8 speurhonden van de veiligheidsregio's Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland-Zuid, Haaglanden en Hollands-Midden. De reddingswerkers zijn gespecialiseerd in het opsporen van mensen die na een aardbeving onder de puin liggen. Officieel staat het dodental op 200, maar er liggen nog veel mensen onder de restanten. Het weer zonnig, droog en extreme temperaturen tot wel 37 graden. In de loop van de middag draait de wind naar het westen en dan wordt het iets minder heet. Vannacht blijft het warm, maar niet zo warm als afgelopen nacht. Het koelt af naar 22 graden. Maar morgen zijn er toch weer tropische temperaturen met 30 tot 34 graden. Zondag, maandag en dinsdag gaan de temperaturen verder omlaag. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het KNMI heeft voor vrijdag code rood afgegeven vanwege extreme hitte. De hoge temperaturen kunnen leiden tot gezondheidsklachten. Blijf daarom zoveel mogelijk uit de zon, drink voldoende en let op de kwetsbare mensen in je omgeving. Voor meer informatie of tips en adviezen voor deze dag, kijk op knmi.nl. Het project Bos op Poten in Capelle Schollevaar, de verplaatsbare bomen, is verhuisd. Ondanks de hitte is woensdag het Bos op Poten naar een nieuwe locatie aan de Heksendans gegaan in Capelle Schollevaar. Tijdens de opening liet wethouder Cor Schaansbergen weten dat op de oude locatie aan de Floris Burgwal een permanente vergroening en ontmoetingsplek komt. Er zijn veel evenementen die niet doorgaan vanwege de hitte en code rood. De historische vereniging Capelle houdt zaterdag het museum Schravenhof dicht. Niet alleen vanwege het weer, maar ook omdat de kinderboerderij Klaverweide, waar het gevestigd is, ook dicht is. De Capelse manege heeft door de hitte de lessen moeten annuleren. Als vervanging van die lessen biedt de manege wel andere activiteiten aan. Een van die activiteiten is het afspuiten van de dieren. Ruiters komen massaal naar de manege om hier te helpen. Op Facebook laat de Capelse manege weten hier dankbaar voor te zijn, maar roept de ruiters wel op om te komen op de lestijden om alles veilig te houden. De Schutse Fair die zaterdag in Nieuwekerk aan de IJssel georganiseerd zou worden, is ook afgelast. En Veteranendag in Nieuwekerk aan de IJssel, ook zaterdag, gaat ook niet door. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdag 26 juni. Het wordt vandaag een extreem hete dag. Er waait een matige wind uit een zuidelijke richting waarmee de zeer warme lucht wordt aangevoerd. En dankzij de uitbundige zonneschijn kan vanmiddag de temperatuur uitkomen rond de 37 graden. Later in de namiddag en aan het begin van de avond krijgen we mogelijk enige verkoeling door wind van zee. En er stroomt dan iets minder hete lucht over de regio uit. Komende nacht blijft het weer erg warm met een minimumtemperatuur van 21 graden. En op de meeste plaatsen zal het droog blijven. Er is maar een enkel model dat toch voor een lichte bui gaat. En ook morgen moeten we nog rekening houden met hoge temperaturen. Een afwisseling van zon en wolken en overdag op de meeste plaatsen droog. En bij een zwakke wind die dan draait naar de noordwestelijke richting kan het tot zo'n 33 graden worden. In de nacht van zaterdag of zondag lijkt de kans op een enkele bui wat groter. Mogelijk met een donderklap. Maar hoe zwaar die buien zullen zijn is nog erg onzeker. In de nacht wordt het niet veel kouder dan een graad of 20. En zondag wisselend bewolkt, een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En dan duidelijk minder heet dan de afgelopen tijd. Het wordt dan rond de 25 graden. Ook op maandag is op de meeste plaatsen droog, waar dan een matige wind uit het noordwesten. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 17 graden. En overdag zo'n 22 tot 23 graden. En het blijft op de meeste plaatsen droog. Dat geldt ook voor dinsdag. Dan een matige wind uit een noord-noordoostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur van zo'n 23.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Het Nederlands elftal heeft op het WK voetbal vannacht met 3-1 gewonnen van Tunesië. Daardoor is het zeker van de groepswinst en speelde in de dag van maandag op dinsdag om 3:00 s'nachts tegen Marokko in de tweede ronde. Al binnen 10 minuten stond Oranje op 2-0 dankzij een eigen doelpunt van Tunesië en een goal van Brian Brobbey. Na rust kwam Tunesië op 2-1, maar daarna maakte Van Hekken de 3-1. Japan-Zweden eindigde in 1-1. Feyenoord-speler Ueda deed ruim een uur mee bij Japan, want daarna mocht het laatste kwartier meespelen. Gisteravond ging Curaçao met 2-0 onderuit tegen Ivoorkust. De ploeg haalde 1 punt uit 3 wedstrijden en is uitgeschakeld. Duitsland ging met 2-1 onderuit tegen Ecuador, maar zijn wel groepswinnaar. Op tal van plekken in de regio worden bijeenkomsten en evenementen afgelast vanwege de hitte. Voor vandaag is code rood afgekondigd vanwege extreem weer. Scholen en universiteiten blijven dicht, net als kinderopvangorganisaties. Rijkswaterstaat raadt mensen af om de weg op te gaan. Mensen die dat alsnog doen, moeten wel water en een paraplu meenemen. De rechtbanken zijn dicht, net als het CBR. Rijkswaterstaat stelt de werkzaamheden uit. Thuisbezorgd werkt vandaag niet en supermarkten passen bezorgtijden aan. Ook evenementen gaan niet door. Hardstyle festival Defcon 1 gaat niet door. Een van de grootste festivals van ons land met 72.000 bezoekers. Ook de Landelijke Veteranendag gaat niet door. Zeker vanwege de leeftijd van de deelnemers. Een brand bij de motocrossclub in Bleiswijk heeft gisteravond een loods in de as gelegd. In het gebouw op de trein aan de Groendalseweg stonden vaten diesel, een heftruck, een shovel en een tuintrekker. Bij de brand kwam veel rook vrij. Mensen in de omgeving kregen de waarschuwing om uit de rook te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. Na een uur was het vuur onder controle. Niemand raakte gewond. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Reddingswerkers van het Urban Search and Rescue Team vertrekken vandaag vanaf Eindhoven naar Venezuela om daar hulp te bieden na 2 zware aardbevingen. Het team bestaat uit 65 mensen en 8 speurhonden van de veiligheidsregio's Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland-Zuid, Haaglanden en Hollands-Midden. De reddingswerkers zijn gespecialiseerd in het opsporen van mensen die na een aardbeving onder de puin liggen. Officieel staat het dodental op 200, maar er liggen nog veel mensen onder de restanten. Het weer zonnig, droog en extreme temperaturen tot wel 37 graden. In de loop van de middag draait de wind naar het westen en dan wordt het iets minder heet. Vannacht blijft het warm, maar niet zo warm als afgelopen nacht. Het koelt af naar 22 graden. Maar morgen zijn er toch weer tropische temperaturen met 30 tot 34 graden. Zondag, maandag en dinsdag gaan de temperaturen verder omlaag. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file op dit moment en die staat op de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontroles daar 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: Ja, de titel van deze plaat is Warm and Sunny Days. Nou, ja. Laat dat nou kloppen.
1: Zeker
0: de Dares. Ja, uit de collectie van Willem de Waard, van het programma Zwaardvis.
1: Leuk.
0: Welkom.
1: Ja.
0: Op deze... Nou, hier is het lekker koel.
1: Het is heerlijk.
0: Maar buiten benauwd toen ik hier naartoe liep al. Zeker. En warm. Maar goed, dat moeten we nog even hebben de komende dagen. Morgen ook nog. En dan wordt het iets minder. We klagen niet, want het is mooi weer.
1: En 1 zou het al 35 graden worden.
0: Ja. Nou ja, dan zijn we hier nog. Dan blijven we toch nog even zitten in de airco hier.
1: Ja, denk ik ook, ja.
0: Ja, we gaan er... ja, het is toch een beetje een kleine afsluiting naar de zomerperiode toe naar.
1: Zeker.
0: Want we gaan even twee maanden met vakantie.
1: Ja, lekker hè?
0: Ja. Nou,
1: als het zo warm is.
0: Ja, als het zo warm is, ja. Ja. En dan kunnen we weer eens ons geestelijk voorbereiden op september en dan de komende maanden. Wat we daarin allemaal weer eens gaan doen.
1: Zeker.
0: We gaan er voorlopig nog even een lekkere uitzending van maken,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, ik zie het. Heb jij het zo warm, joh?
0: Ja, ik heb het heel warm.

0: Ja, fire. Ja, we gaan met deze hoge temperaturen er straks ongetwijfeld nog wel even over hebben. Maar er staan een aantal evenementen in de planning.
1: Ja.
0: Maar of het allemaal doorgaat, dat is redelijk discutabel. Ik weet wel dat je hebt morgen in verband met Veteranendag... zou je morgen in Nieuwekerk festiviteiten hebben, zeggen. Maar dat is ook afgelast vanwege de warmte.
1: Ja.
0: En zo zijn er wel meer dingen. Want jij zei... Want
1: Schenkeldag.
0: Schenkeldag, ja. Schenkelmiddag, die zou vanmiddag zijn.
1: Ja, ja.
0: En die is ook gecanceld.
1: Die,
0: het is niet zo gek, joh.
1: Want... datum in juli. Ja. En als het dan nog warm is, wordt september. Maar dat wordt nog bekendgemaakt.
0: Ja, precies. Nou ja, er is op ckzvandaag.nl. Ja. Dat is eigenlijk de site met actueel nieuws van Krimpen, Capelle en Zuidplas.
1: Ja.
0: Daar staat allerlei informatie over wat er hier in de omgeving gebeurt.
1: Ja.
0: Maar er staat ook een live blog op. En dat wordt recent, dat wordt iedere keer opnieuw bijgewerkt. Dat zal in de loop van de dag weer verder bijgewerkt gaan worden. En daar kun je dat soort gebeurtenissen allemaal volgen.
1: Okay.
0: Dus ben je een beetje actueel in beeld van wat de gebeurtenissen zijn.
1: Ja, dat is mooi.
0: Dat gezegd hebbende... zullen we maar de police even doen? Een beetje streng zijn, hè? Spirits in the material world.
1: Ja, geweldig.

0: Ja, het is vandaag 26 juni. Ja. En het is vandaag, ja, je zal het niet geloven, het is de internationale dag van de koeling.
1: Ah?
0: Nou, dat moet je net hebben met deze temperatuur. Gaat het wel over koeling op het gebied van koeltechniek, airconditioning en warmtepomp,
1: maar
0: hoor.
1: Maar die hebben dus maar niet nodig, hè?
0: Dat vergeten we dus. Ja, ja, ja, zeker.
1: Want ik ben
0: zeker.
1: 2 dagen geleden echt stad en land afgegaan.
0: Ja.
1: En nou, nergens hadden ze iets. Als ik al binnenkwam, mevrouw, we hebben niks. En wanneer komt... Nee, er komt niks meer deze zomer.
0: Ja, ja, maar dat is altijd... Het zijn piekdagen daarvoor. Ja. En als de mensen maar iets zien van hogere temperaturen... Ja, dan gaan ze al bestellen.
1: Ja.
0: Dus ja, wat dan gaat...
1: Maar 6 adressen geweest, hè?
0: Ja. Ja, niet te geloven, ja. Ja, ik heb geen airco thuis. Af en toe vind ik het wel eens jammer. Het is gewoon lekker dat het hier is. En van de week was ik hier ook op woensdag. Was het ook zo ontzettend benauwd. En dan is het heerlijk. Maar als je dan weer buiten komt, dan loop je echt tegen de muur aan, hè? Ja. Cold day in hell. In het kader van de internationale dag van de koeling.

0: Altijd lekker, hè, Gary Moore?
1: Ja, zo is dat. Cold Day in Hell.
0: Ja.
1: Nou ja, het hoeft geen hel te zijn om het een beetje koeler te maken hier, toch?
0: Nee, dat bedoel, is zo.
1: Mag wel, maar we gaan niet klagen. Want als, nee. Als je weer een week regen hebt, dan weet je... Ja, dus daar zult het niet over hebben.
0: Zak je bakjes ook.
1: Ja, we hadden het over de internationale dag van de koeling.
0: Ja.
1: Maar weet je wat het vandaag ook is?
0: Nee.
1: Nou, je mag 3 keer raaien. Je kan erover nadenken, ja. Dan doe ik de volgende plaat.
0: Is goed.

0: Ja, waarom deze plaat? Nou ja, het is vandaag Wereld Smurfendag.
1: Nou, wat leuk.
0: Ja, jij hebt ook een blauw pakje aangetrokken, zie
1: je? Ja, ik wel. En
0: leuk hoor. Het. Wist je dat?
1: Nee.
0: Oh, nou. Even wat serieuze zaken.
1: Ja, want morgenavond, 27 juni, geeft het Kapels Dagkoor een zomerconcert. Het koor staat onder leiding van dirigent Arjuna Suryadi. Het sfeervolle zomeravondconcert wordt gegeven in de kerk. Aan de Merolaan, de Pauluskerk. En de zaal gaat open om 19:30. En om 20:00 start het concert. Het duurt ongeveer 60 tot 70 minuten zonder pauze. En na afloop is er een gratis consumptie en gelegenheid om nog even gezellig na te praten. Arjuna Suryadi en met medewerking van Sees Willem van Vliet op orgel en piano belooft het een avond te worden om heerlijk te genieten van een afwisselend programma met oud en nieuw Engelstalig klassiek koorrepertoire. Werken van onder andere Handel, Elgar, Sullivan, maar ook Giallo en Arnese. Afgewisseld met instrumentale intermezzi door dirigent en begeleider. De kaarten zijn €15 inclusief de consumptie dus, en zijn verkrijgbaar via koorleden of gewoon voor aanvang aan de zaal. De Pauluskerk is zeer goed bereikbaar met openbaar vervoer, metro C, halte Capelle Centrum of met de RET-bus 31. En in de omgeving Merolaan en omliggende straten is er gratis parkeergelegenheid. Dus nou
0: mooi
1: het
0: luisteren.
1: Is heel cool in die kerk.
0: Ja, dat is altijd het voordeel natuurlijk. Hè? Dus dan is het sowieso om even lekker om te gaan luisteren, toch?
1: Ja, daarom.
0: Toch? Ja, absoluut. Hoe zou het weer de komende dagen zijn? Nou, we gaan dadelijk even bellen met Leen de Koning. Want daar willen we natuurlijk alles van weten.
1: Zeker.
0: Gaan we nu even naar de muziek. De Four Tops.
1: Ja.

0: Lekker, hè? Ja, we gaan zo even kijken wat ons alleen de koning te vertellen heeft over deze bizarre weersomstandigheden. Ach, de code rood heb ik nog nooit van gehoord. Ja, wel eens met ijzel en sneeuw en zo, maar met het weer, warme weer, niet. Dus wat gaan we vragen aan Leen?
1: Dat gaan we zeker vragen aan Leen. En ja, ik stond heel even met Leen over een hardloop, over hardlopen te spreken.
0: Gezellig.
1: En toen was de muziek afgelopen. Ja, en toen zei ik tegen jou, je moet heel even.
0: Ja,
1: en dat ging natuurlijk fantastisch zoals altijd. Leen de Koning, goedemorgen.
2: Ja, Oscar, een hele goede morgen. Ja, jullie zitten bij de airco, neem ik aan.
1: Ja, nee, maar luister, ik zou me niet meer buiten durven te vertonen nou ik hier lekker zit. Ja.
2: Ja, het lijkt meer op een soort slecht weergesprek wat we nu moeten hebben over het weer.
1: Nou, wij gaan niet boos worden. Het is een beetje passen en meten.
2: Ja, ik had het net Narda buiten de uitzending om dan ook met Oscar al over dat. Ja, en we herhalen het toch al heel even dat tegenwoordig kan er eigenlijk niks meer. Want het wordt natuurlijk zoveel sensatie rondom die weertoestanden allemaal gebracht.
0: Dat is.
2: Nou, je zei het al, code rood.
0: Ja,
2: dat is voor uitzonderlijk weer en voor maatschappij ontwrichtende omstandigheden. Ja, nou is het natuurlijk erg heet. He, dat is inderdaad wel enigszins maatschappij ontwrichtend. Maar of dan het hele land helemaal op slot moet. Ja, daar heb ik dan ook mijn vraagtekens bij. Maar ja, ik blijf altijd zeggen, mensen zijn zelf verantwoordelijk voor alles en nog wat. En waarschuwen, dat is goed, dat is gunstig, dat moet ook gebeuren. Maar ja, ik vind het af en toe ook wel eens een beetje heel ver doorgaan met al die waarschuwingen van dat je echt alles eigenlijk moet ontzeggen of niet meer kan doen. Ja, je eigen verantwoordelijkheid moet blijven gelden. En dat geldt ook voor het beleven en het doorstaan van het hete weer.
1: Zo,
2: nou, we hebben natuurlijk de afgelopen week behoorlijk hoge temperaturen gehad. Ja, en wat vooral vervelend is, tenminste, dat voor de meeste mensen, maar ook voor ondergetekenden, zijn natuurlijk die behoorlijk warme nachten. Zo'n minimumtemperatuur die dan heel even maar de 21 graden aantikt en dan alweer snel gaat oplopen. Ja, dat is niet echt voor ons soort mensen weggelegd om dat te overleven.
1: Ja, het enige voordeel alleen was dat als je vannacht heel slecht kon slapen, ik heb zelf niet gekeken, maar kon je natuurlijk om 1 uur nog schuiven aan de buis, hè?
2: Nou, ik heb wel gekeken.
1: Oké. Okay.
2: ik had zitten twijfelen. Ik had ook de weerberichten voor Kansas gezien van wel onweer, geen onweer. Ja. En ik denk, dan zet ik gewoon om 10 voor 1 de wekker. En dan kijk ik wat voor weer het is. Of ze begonnen zijn. Ja, toen ben ik toch naar beneden gegaan. Ben ik tv gaan kijken. En het voordeel was nog wel dat ik toen alles verder kon openzetten.
1: Ja,
2: normaal kan je moeilijk alle deuren openzetten. Als je,
1: zeker,
2: je ligt te slapen. Dat is niet zo verstandig. En toen werd het toch in huis allemaal iets draaglijker. Ging de temperatuur wat omlaag. Want gisteravond had ik hier 29 graden.
1: Ja.
2: Nou, op een gegeven moment ging naar 26 graden terug. Nou, vanmorgen vroeg. Toen ging die temperatuur alweer snel oplopen. En kijken we even naar de actuele waarde. Nu in de tuin heb ik nu 32,1.
1: Ja.
2: 32,2 zie ik. Hij is alweer 1 tel omhoog gegaan. Ja, en het wordt vandaag dus inderdaad een zeer uitzonderlijk hete dag. Dat alles heeft te maken, we hebben het pas ook al over gehad, over de windrichting. Ja, we hebben nu een zuid- tot zuidoostelijke stroming. De wind is zwak tot matige, windkracht 2 tot 3, dus niet al te sterk. Ja, en daarmee wordt dan die zeer hete en droge lucht aangevoerd. En die temperatuur die gaat dan oplopen richting de 36 tot 37 graden. Ja, nou ben ik heel benieuwd of ik mijn record wat ik heb staan uit 2022... Toen heb ik op 19 juli een hoogste waarde gehad van 37,8 graden. Of ik daar vandaag overheen ga, ik hoop eigenlijk van niet dat hij daar iets onder blijft. En ja, de verdere hoop die ik eigenlijk voor vanmiddag heb, is dat een aantal modellen, alleen niet allemaal, van globaal 4 tot 5 uur de wind wat laten draaien naar een zuidwest tot westelijke richting. En dan zou de temperatuur een aantal graden naar beneden gaan. Ja, dan hebben we nog op 6 uur, spreken we nog over een temperatuur van 32 graden. Dus dat is toch bizar hoog natuurlijk.
1: Mm-hmm.
2: Maar goed, als dat uitkomt, dan gaat toch in ieder geval in de loop van de avond de temperatuur wat verder terug. Maar uiteindelijk komen we ook vannacht niet onder de 21 tot 22 graden als minimumtemperatuur. Kortom, dat wordt weer een zogenaamde tropendag. Nou ja, we zijn dus met de code rood bezig. Dat is officieel volgens het KNMI, zoals de zaken nu voorstaan, wordt dat om 24 uur, oftewel komende nacht om 0 uur beëindigd. 1 of 2 modellen die hebben komende nacht, maar de meeste niet, hebben die nog een lichte bui staan. Dus ik ben benieuwd. Ik denk eigenlijk dat het bijna onmogelijk is met die droge lucht. Maar goed, misschien zou dat dus nog lokaal een licht buitje kunnen zijn. Ook dat mag van mij, maar goed, we hebben het niet voor het zeggen. Ja, en dan hebben we toch de komende 24 uur nog steeds te maken met de aanvoer van behoorlijk hete lucht. En dat merken we ook morgen weer, want morgen krijgen we toch ook nog opnieuw een tropische dag. Met overdag vrijwel zeker overal droog weer. De kans op een bui is uiterst klein. En de temperatuur die gaat dan oplopen tot nog naar zo'n 31, 32 graden waarschijnlijk bij een zwakke wind. Ja, en dat is eigenlijk al het probleem. De wind is maar zwak, dus die stelt heel weinig voor. Ja, dan wordt het voor het gevoel en de hoge luchtvochtigheid allemaal natuurlijk nog wat moeilijker te verdragen. En dan zou in de nacht van zaterdag of zondag, maar ook daar zijn de rekenmodellen het niet helemaal over eens, zou het tot een enkele regen- of onweersbui kunnen komen. Maar de laatste berekeningen die ik zag, ja, stelt dat allemaal. Lijkt het allemaal heel weinig voor te stellen. Dus we moeten maar even afwachten of het tot een verkoelend buitje komt. Maar ook de nacht naar zondag lijkt nog behoorlijk warm te gaan verlopen. Met nog steeds een minimumtemperatuur van 21 graden. Nou, dan zondag overdag. Dan treedt er eindelijk voor de meeste mensen dan een lichte verbetering op. Ja. En dat alles heeft te maken met dan een iets aantrekkende wind. Windkracht 3 nog maar. Het is ook nog niet echt een hele sterke wind. Maar uit een westelijke tot zuidwestelijke richting. En dan wordt het duidelijk minder hete lucht aangevoerd. En we zien ook wat meer wolkenvelden. Misschien een enkele bui. En dan zou het zondagmiddag de maximumtemperatuur moeten uitkomen op een graad of 25. Nou, dat is natuurlijk best nog een zomerse dag. Dus het is best warm. Maar goed.
1: Maar in verhouding?
2: Met vergelijken met die temperaturen van 3, 34 die we de afgelopen dagen hadden en de 6, 37 van vandaag, is het al gewoon een kille dag.
1: Ja,
2: en dan is het toch voor de hittehaters en ja, de meeste mensen die kunnen in Nederland toch echt niet tegen zo'n die hele hoge temperaturen. Dan zouden we dus inderdaad vanaf dinsdag tussen aanhalingstekens met meer normaal weer te maken krijgen, met voornamelijk richting de wind uit de richtingen van noord-noordoost, noord-noordwest. Nou, uit die hoek komt dan allemaal toch over de, ja, ik durf nu niet meer te zeggen relatief koele Noordzee, want zeewater is inmiddels ook al zo'n 19 tot 20 graden. Ja, dus dat is natuurlijk ook al behoorlijk warm geworden. Maar dan hebben we dus twee voordelen. Ten eerste zijn de nachten, die worden dan een stuk koeler met een minimumtemperatuur van een graad of 14, 15. Dat betekent dat je niet alles hoeft af te sluiten, maar dat je lekker het huis kan laten doorlichten in de nacht en vroege ochtend. En overdag dan temperatuur zo'n 23 tot 25 graden. Kortom, dan kunnen we allemaal met z'n allen weer een klein beetje extra gaan ademhalen en bijkomen. En Oscar, dan kunnen wij ook onze sportieve plicht weer gaan doen.
1: Ja, dat is zeker. Die is er gisteren wel bij ingeschoten. Maar ja, mooi luisteren. Ik moest even bij iemand die voor de geneeskunde had doorgeleerd van de week. En zijn ze zegt, joh, zelfs goede sportmensen, doe het nou niet in dit warme weer. Want het kan zomaar fout aflopen. Dus wat dat betreft,
2: dan
1: heb ik zoiets van, het is verantwoord om thuis te blijven.
2: Ja, nou, ik kon het dus niet nalaten om mijn hardlooprondje wandelen gisteren af te leggen.
1: Dat had ik
2: nog nooit gedaan. Dus het was nu voor het eerst dat ik mijn rondje in Nieuwekerk wandelde.
1: Ja.
2: Ja, ik wandel wel veel, maar niet het hardlooprondje.
1: Nee.
2: En dat was gewoon te doen, want het was morgens vroeg. Ja. Of tenminste relatief vroeg, 8:30, 9 uur. Dus dan, maar goed, toen was het op een gegeven moment, toen ik thuis kwam, geloof ik ook al 28 graden hoor. Dus,
1: Dan
2: hebben we nog één ding te gaan. En dat is de weerspreuk.
1: Absoluut.
2: Ja, en ik heb geprobeerd toch maar bij al dat hete weer toch een positieve weerspreuk te vinden bij het warme weer en het zonnige weer wat we de afgelopen tijd hebben gehad. Want onze voorouders zeiden, juli, warme zonneschijn maakt de vruchten rijp en fijn. Nou, dan hebben we dus de komende maanden in ieder geval, kunnen we ons aan het fruit gaan laven.
1: Nou ja, moet je luisteren, ook niet verkeerd. Ja, alleen dit was eigenlijk zeg maar een beetje de afsluiting van het het radioseizoen voor ons wat dat betreft.
2: Ja.
1: Jij gaat natuurlijk met het weer gewoon, is altijd te beluisteren en te zien op jouw site, hè? Maar
2: de
1: ook bij Radio Kapelle.
2: Is gewoon te volgen, dus dat is op de site van Radio Kapelle en op mijn eigen weersite.
1: Ja.
2: En ook, ik probeer het, want ja, gisteren ook weer heel veel opmerkingen allemaal over die code rood en weet ik wat. Maar ja, ik probeer gewoon te melden wat er aan de hand is en niet te veel sensatieberichten te geven.
1: Ja.
2: Maar goed, sensatie scoort en dat moet tegenwoordig als de ene A zegt, dan moet de ander B zeggen. Ja. En de volgende C. Iedereen moet nog net één trapje hoger uitkomen. Hè?
1: Nou ja, ik las een collega weerman die er de Bruiver wat betreft zijn creativiteit op het weergebied liet zien op de social media. Want die werd er een beetje.
0: Die werd er een beetje
1: helemaal niet goed van. En daar kan ik me alles bij voorstellen.
2: Ja. Maar laten we zo zeggen, het is ook. Ik krijg zelf ook wel eens van de reacties dat ik denk, ja, ik meld gewoon wat er wel of niet kan komen. Ik bedoel, garantie in het weer, dat bestaat al helemaal niet.
1: Nee, he,
2: dat
1: tot de voordeur, al... toch?
2: En je kan natuurlijk, als het 37 graden is, is het gewoon extreem heet.
1: Ja,
2: ik bedoel, daar kan ik niks anders van maken.
1: Nee, nou ja, zo is het ook. Zo is het ook.
2: Maar ik zou zeggen, nou, we gaan na de vakantie gaan we gewoon kijken hoe de zomer is afgelopen.
1: Zo is dat.
2: En genieten jullie van je rust en de vakantie.
0: Dankjewel.
2: Houd het hoofd koel.
1: Wij gaan elkaar 4 september alleen zo een beetje rond die koers weer spreken. Ja. Dankjewel voor de afgelopen periode. Een hele fijne zomerperiode.
0: Hele fijne zomer.
2: En je ziet alle weerberichten en ook op Facebook is alles verder wat dat betreft allemaal te lezen. En ook de weerfoto's, want ook dat gaat gewoon door.
1: Mooi. Ja, leendekoning.nl.
2: Oké.
1: Prettig weekend, Leen. Bedankt.
2: Bye.
1: Groeten. Dag. Doei.

0: Ja, we hadden net Leen de Koning aan de lijn. En die zei het al, het wordt nog een beetje warmer vandaag. Dus een sunny afternoon.
1: Heerlijk.
0: Maar dat wisten we eigenlijk toch al. Ja. We hebben ons al helemaal geestelijk op voorbereid, toch?
1: Zeker weten.
0: Ja, het kwam heel eventjes er straks ook aan de orde. Heb jij nog het voetballen vannacht gekeken, of niet?
1: Nee, ik had het opgenomen. Want ik dacht, nou, ik ging beginnen en het missen. Ik denk, wat ga ik doen? Ik denk, nou, ik ga gewoon naar bed. Ja. Want alles wat ik kan slapen, kan ik slapen.
0: Ja.
1: Want,
0: nou, zoiets had ik ook. Ik heb zitten twijfelen. Beroerd, hè? Maar het was een uur of half één. Ik denk, ja, weet je, dan ga ik zitten. Dan is het 3 uur.
1: Ja.
0: En nou ja, wat en dan nog een beetje in slaap zien te komen. Dan moet je eruit voordat je er erg in hebt.
1: Daarom.
0: Ik denk dat, want ze gaan nu tegen Marokko, hè?
1: Ja.
0: En ik ga woensdagochtend om 7 uur vlieg ik naar Spanje.
1: Ja.
0: Ik moet om 5 uur op Rotterdam zijn.
1: Ah.
0: Dus om 3 uur is die wedstrijd.

0: Ariana Grande. Ja, ja, Joep Kruithoff, die komt binnen. Ja. En dat is de man die de liveblog bijhoudt, moet ik zeggen. Ja. Op ckzvandaag.nl. En straks krijgen we wel even een update van hoe het ervoor staat met betrekking tot activiteiten. Ja. In de regio voor dit weekend. Ja. Overigens voor ander nieuws, ckzvandaag.nl is van Radio Capelle. Dus kijk daar eventjes als je meer wil weten over wat er allemaal gebeurt.
1: Ja.
0: In deze Capelle, Krimpen, Zuidplas, deze regio dus. We doen nog een plaatje en dan gaan we alweer naar het nieuws van 11 uur. En dan gaan we straks even bellen.

0: Ja, Lulu en David Bowie. De Man Who Sold the World.
1: Ja,
0: ja, we gaan aardig naar de klok van 11 uur. Sterker nog, we hebben nog maar een klein minuutje te gaan. We zijn na de klok van 11 uur terug. En dan gaan we gewoon lekker verder met het programma, hoor, toch?
1: Ja, en dan krijg je alle informatie van wat wel of niet doorgaat.
0: Zo is het en nog veel meer. Tot zo!

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft vanmorgen 5 jongeren aangehouden voor vechtpartijen en opstootjes sinds afgelopen weekend in Schravendeel. De verdachten zijn tussen de 14 en 20 jaar oud. Afgelopen weekend liep het uit de hand, maar ook daarna is nog een paar keer onrustig geweest. Zo is een jongen van 16 opgepakt voor openlijke geweldpleging afgelopen woensdag. Volgens het AD ligt de aanleiding voor de onrust in een ruzie afgelopen weekend, toen waarschijnlijk jonge statushouders een verstandelijk beperkte jongen zouden hebben natgespoten met water. Daarop ontstond de vechtpartij. Voor dit weekend zou een demonstratie gepland zijn. De politie is al heel de week met extra mensen in het dorp. De politie doet onderzoek naar een explosie vannacht aan de Kapiteinsbuurt in Rotterdam-Delfshaven. Daar was rond 2:30 een klap te horen. Volgens mensen ter plaatse was de ontploffing op het balkon van een portiekflat op de eerste verdieping. Mogelijk zou zwaar vuurwerk erop zijn gegooid. Voor zover bekend is nog niemand aangehouden. Niet eerder was het in Rotterdam zo warm als afgelopen nacht sinds het begin van de metingen. De temperatuur kwam niet lager uit dan 22,6 graden. Het oude record was nog maar een dag oud. Toen werd het op Rotterdam Deken Airport 21,7. Ook vandaag overdag kunnen hitterecords verbroken gaan worden. Het was nooit eerder zo warm als 37,2. En dat record zou er vandaag wel eens aan kunnen gaan. Op meerdere plaatsen in het land zijn gisteren mensen om het leven gekomen bij het zwemmen. Bij Nijmegen is een man verdronken van 21. Die was met zijn vrienden in het water van een pijler gesprongen. Ook bij Utrecht kwam een jonge zwemmer om het leven. Een jongen van 13. Die werd na een zoekactie levensloos teruggevonden. En bij Nijmegen is iemand aangevaren door een boot. Er is iemand aangehouden, maar of dat de bestuurder van de boot is, kan de politie niet zeggen. Dan nog het weer. Zonnig, droog, extreme temperaturen tot 37 graden. In de loop van de middag draait de wind naar het westen en dan wordt het wat minder heet. Vannacht blijft het warm, maar niet zo warm als de afgelopen nacht. Het koelt af naar 22 graden. Morgen zijn er weer tropische temperaturen, 30 tot 34 graden. Maar de dagen daarna gaan de temperaturen omlaag. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging op de volgende wegen. De A2 Eindhoven richting Maastricht. Bij knooppunt Hoogstraat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterrijstrook ook dicht en de vertraging 20 minuten. A16 Rotterdam-Breda. Bij het Dordrecht Centrum 2 rijstroken dicht door een ongeluk. Vertraging 5 minuten. En tenslotte nog de A29 Berg op Zoom richting Rotterdam. Bij het Hellegatsplein 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: Ja, welkom bij het tweede uur van Kletskoek.
1: Ja.
0: Beetje abrupt einde.
1: Hè? Ja.
0: Ja. We gaan nog twee tot één uur lekker door.
1: Ja.
0: En gezellige uurtjes ervan maken. Met wat nieuws. We gaan zo meteen even bellen. En uiteraard ook muziek. En Holiday in Spain van Counting Crows.
1: En Bluff.
0: Ja, en Bluff. Het is Concert at Sea Now, hè?
1: Ja.
0: Ik ben benieuwd hoe het daartoe gaat.
1: Nou, een bloedje heet, denk ik.
0: Ja, ik denk het ook wel. Holiday in Spain.
1: Ja.

0: Ja, dit was Narda's Summer Nights van Marianne Faithfull. Ook een bekende naam, toch? Absoluut, absoluut. Hé, we gaan even bellen, want op woensdag 1 juli opent in winkelcentrum De Koperwiek een nieuwe winkel. En om daar meer over te weten te komen, bellen we even met Henk Harpel. Maar we gaan Hardy Pally zeggen. Dag Hardy Pally, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen, leuk dat je even aan de lijn, want het is vandaag een hele bijzondere dag, hè?
1: Ja, dat klopt. Het is de officiële... Ja, tenminste, officiële opening. Het is meer voor uitgenodigden. Want als ik dus zeg maar echt een officiële opening open zou zetten, zou hij eigenlijk misschien heel Capelle voor de deur staan. En dat is enigszins niet de bedoeling. Maar dit is dan eigenlijk een beetje formeel als officiële opening met de wethouder. Ja. Erik Vaassen, die dan straks de blind komt doorknippen. Een aantal uitgenodigden gaan wie gezellig eventjes wat toasten en wat proosten.
0: Ja.
1: En de officiële opening van de winkel wat gaat draaien, dat is dan op Kitty Kotti 1 juli.
0: Dat is een bijzondere dag, hè?
1: Dat is een mooie datum. Wat zeg je?
0: Dat is een bijzondere dag, hè?
1: Ja, dat is zeker een bijzondere dag, want de datum waarom ik die uitgekozen heb is natuurlijk te maken met de associatie van een Surinaamse keuken, hè, de Javaans-Surinaamse keuken. Ja. En de afschaffing slavernij natuurlijk, zowel in Suriname als in Curaçao.
0: Ja.
1: Dus hoe mooier... Mooie datum, dit kan ik me niet wensen.
0: Nee, dat kan je wel zeggen. Zeg, ja, het ligt, hoe is de naam Hardy Pally? Hoe ben je er ooit aangekomen?
1: Nou, de naam Hardy Pally is eigenlijk zo. Je hebt me al genoemd, Henk Harpal.
0: Ja.
1: Ik ben eigenlijk Javaans, maar mijn vrouw is dan Nederlands. En zij vond de naam nooit echt een beetje bij me passen. Dus ze noemt me ook nooit bij mijn voornaam. En ze noemt of Harpal, of dan één keer even me Hardy Pally genoemd.
0: Ja.
1: Dat is me altijd bijgebleven. En ik moest een bedrijfsnaam hebben. En ik denk, ja... Ik kan geen bedrijfsnaam Harpal of Henk noemen. Dus ik denk, nou, wat zou ik dan doen? Ik zeg, weet je wat, ik doe gewoon lekker Hardy Pally. Een gekke naam, maar wat ook bij iedereen een beetje in het hoofd blijft zitten. Hè?
0: Hij bleef inderdaad hangen en hij is heel makkelijk te onthouden, toch?
1: Ja.
0: En dat is het allerbelangrijkste.
1: Het feit alleen is dat ik dus de naam Hardy Pally, mensen noemen dan ook Harry, omdat ze dus vanuit gaan dat ik dus ook gewoon Harry heet. Maar ik heet gewoon dus Henk.
0: Ja, ja, precies. Hey, op 1 juli, hè, volgende week is het dan zover. Dan gaat de zaak officieel open. Hè. Dan kunnen de mensen bij je terecht. Maar hoe is het allemaal zo begonnen met Hardy Pally?
1: Nou ja, het is eigenlijk begonnen als een soort hobby. Hè. Op een gegeven moment, ja, dan kom je in een bepaalde fase in je leven waarvan je denkt, ja, wat wil je dan doen?
0: Mm-hmm.
1: En dat was eigenlijk altijd al een kinderwens geweest om iets voor mezelf te beginnen. En dit is dan echt een jongensdroom, wat dus nu eindelijk is uitgekomen, gelukkig, met godzijdank.
0: Ja.
1: Maar toen ben ik dus de voetdruk begonnen. En ik denk, nou ja, wat niet... wie niet waagt, die niet wint, hè. Dus zo is het eigenlijk begonnen.
0: Ja.
1: En naarmate u dus nu na 7 jaar die voetdruk te hebben gedraaid, denk je van ja, wat ga je dan nu doen? Ik kan dit niet door blijven gaan tot aan mijn pensioen met het in- en uitladen.
0: Mm-hmm.
1: En dit komt natuurlijk mooi perfect op mijn pad. En dat precies ook op mijn verjaardag, die overdracht geweest van deze toko. En dat was dan 4 mei.
0: Ja.
1: Dus dat is al memorabel. En dan nu natuurlijk de opening van 1 juli. Hè.
0: Ja, want nog even terugkeert die 7 jaar. Je hebt al die tijd gestaan met de voetdruk bij een bekende sportschool. Hè? Hoe ben je daar ooit terechtgekomen? Bij toeval?
1: Nee, het is kijk, op een gegeven moment ga je natuurlijk naar de gemeente. Je vraagt om een standplaatsvergunning. En dan krijg je een aantal keuzes waar je mag staan. Nou, ik heb ook een tijdje in het Rivium gestaan. Maar toen tot aan de corona. En daar ben ik toen ziek uitgevallen. Waarvoor ik dus op een gegeven moment... Riep je mee af moet staan. En toen ben ik gewoon verder gaan bij David Lloyd op de parkeerplaats. En in het begin dacht ik, ja, wie gaat dan op een parkeerplaats? Wie komt er nou naar een parkeerplaats?
0: Mm-hmm.
1: Nou, dit is de beste keuze die ik ooit heb kunnen maken.
0: Ja, ja. Ik zat ter voorbereiding op dit gesprek eventjes te kijken op je Facebookpagina. Hardy Pally, hè? Ik bedoel, daar kunnen de mensen ook kijken. En hoe is het? Want je hebt nog druk moeten sleutelen aan de verbouwing van de zaak, denk ik, om het allemaal in orde te krijgen.
1: Ja,
0: hoe gaat het daarmee? Is dat allemaal gelukt?
1: Het is nu allemaal gelukt. Het is, uiteraard zijn er nog een aantal kleine dingetjes. Maar gisteren heb ik nog even een paar puntjes op de i gedaan. Dat was best wel eventjes hard werken. Maar het loont wel, hè. Ik bedoel, ik had ook tussendoor natuurlijk nog wat festivals doen in Krimpen aan de Lek en in Rozenburg. En wat cateringen met de truck. Dus dat was allemaal dubbel zo druk.
0: Ja.
1: En wat ik al zei, ik ben er super blij mee. En op naar een nieuwe uitdaging.
0: Ja.
1: En wat ik al zei, hè, dat de mensen... Kijk, ik doe niet aan bezorgen.
0: Mm-hmm.
1: Want ik heb liever dat mensen gewoon lekker bij mij op bezoek komen. Ze kunnen hier tafeltje waar de mensen ook aan kunnen zitten.
0: Ja.
1: Ik reserveer geen tafels, maar vol is vol. En mensen kunnen ook gewoon lekker afhalen, want het blijft nog steeds een afhaalrestaurant.
0: Ja, maar ik zag op de Facebookpagina ook dat de tafels en stoeltjes stonden. Dus wat dat betreft kan je ook even gezellig je broodje ter plekke opeten, hè?
1: Dat kan. Met z'n plekjes kun je dat natuurlijk gewoon hier gezellig opeten.
0: Ja.
1: Want als hij, ik doe geen tafels reserveren, want het blijft natuurlijk wel een afhalen.
0: Ja.
1: En maar wat ik al zei, joh. Hier in de Koperwiek is niet heel ver van David Lloyd vandaan. Als mensen daar drie kwartier tot een uur in de rij hebben kunnen staan. Dus dan zijn ze hier ook uiteraard welkom, hè?
0: Ja, en ik denk dat burgemeester en wethouders binnenkort ook wel bij je aan zullen schuiven natuurlijk als je op 1 juli echt open gaat.
1: Ja, dat hoop ik wel, want vandaag komt natuurlijk ook de wethouder dan de lintel knippen.
0: Ja.
1: En dan hoop ik uiteraard dat de burgemeester natuurlijk na 1 juli even gezellig op bezoek komt om hier een tafeltje te pakken om dan gezellig wat te eten.
0: Dat wou ik net zeggen. Zeg, moet je luisteren. Voor de mensen die nog niet eerder bij je zijn geweest. En dat zijn er niet zoveel in Capelle natuurlijk. Hè.
1: Nee.
0: Laat ons over de radio's even het water uit de mond lopen. Als jij nou een top 3 van je eigen broodjes moest maken. Welke zou ik dan moeten kiezen?
1: Nou ja, in dit geval, kijk, om het safe te spelen. Iedereen wat kip kerry is natuurlijk. Hè.
0: Ja.
1: Maar wat bij mij ook natuurlijk heel goed gaat. Ik noem dat de Javaanse tante, dat vaak altijd of je lieve tante of een pittige tante wil.
0: Ja.
1: Dat is gewoon lekkere kippendij in ketchup. Kippendijfilet in ketchup gesmoord. Dat is natuurlijk super lekker. Wat ook lekker is natuurlijk de barra met kipcurry. Ja, eigenlijk loopt alles wel een beetje. Ja. Ik heb best wel een uitgebreide kaart. Wat ik dan ook doe is één keer in de week straks een special uitgeven. En wij noemen dat Ossonyang in Suriname. Betekent dat huis eten.
0: Ja.
1: En dan probeer ik weer de traditionele... de authentieke Surinaamse groentes weer naar voren te brengen.
0: Ja,
1: zoals de proppen, de antroa. En dat zijn echte Surinaamse
2: taaienblad groenten. Taaienblad vind ik zo lekker. Taaienblad, met garnalen. Oh, lekker.
1: Ja, dus dat soort dingen wil ik gewoon weer naar voren brengen.
0: Ja, ja, nou dat kan ik me voorstellen. En ik moet je ook eerlijk zeggen, want waar zit je precies in? Waar kom je precies te zitten in de Koperwiek?
2: Saranen.
1: Ja, nou ja, ik sta dus aan de buitenzijde aan de rivierweg.
0: Ja.
1: Dat is tegenover, schuin tegenover het gemeentehuis.
0: Oh, nou dan is het helemaal makkelijk. Ja,
1: ja, zeker wel. Dat is dan 176, dat is de rivierweg 176, schuin tegenover het gemeentehuis.
0: Ja.
1: En de website staat ook al online, dat is onder www.hardipalli.com.
0: Nou, dat zeg maar luister, ik zat
1: ook aan het Facebook.
0: Ja? Ja.
1: Oh, sorry. Ja, die was...
0: Nee, ik wilde eigenlijk zeggen, want ik zat, wat ik straks zei al op Facebook, zat ik te kijken. En weet je wat ik zo grappig vond? Toen kwam ik een wanddecoratie tegen. En ja, dat vond ik hartstikke leuk. Solo Lobby, Hari Pali. Wat betekent dat?
1: Nou ja, dat heb ik dus van een maatje van mij gekregen. Want we hebben een foto gemaakt van voor de voetdruk toen.
0: Ja.
1: En hij heeft een heel leuk cadeau dit geschonken.
0: Ja.
1: En nou, eigenlijk betekent Sosso Lobby betekent alleen liefde.
2: Ja.
1: En Sosso Hari Pali is alleen Hari Pali.
0: Ja, ja. Dus en wie had dat geschonken motto, aan je, zei je?
1: Dat heeft een maatje van mij, Stefan Korte, heeft dat van mij, aan ons cadeau gegeven. Dan aan mijn vrouw van mij en mij.
0: Oh, komt die vanmiddag ook?
1: Ter opening van de winkel eigenlijk.
0: Komt die vanmiddag ook?
1: Van Stefan Kort.
0: Ja?
2: Ja, maar die is wel lang.
0: Ja, want weet je wat zo grappig is? Nee, hij kan niet, hè, want hij zit ergens in Europa. Maar we hebben Stefan aan de lijn. Dag Stefan, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Stefan.
1: Goedemorgen allemaal.
2: Hallo.
0: Goedemorgen.
1: Dat is een verrassing.
0: Het leven zit soms, Hari Pali, vol verrassingen. Nou Stefan, waarom jullie zijn hele goede vrienden. Hoe is dat zo gekomen?
3: Nou ja, eigenlijk zijn we vanaf het begin dat hij bestond. Hallo Henk trouwens.
1: Hallo, Stefan.
3: Hallo, vriend.
1: Leuk.
3: Kwam ik Henk tegen in het Rivium.
0: Ja.
3: En in eerste instantie dacht ik van, hé, een concurrent. Want ik werkte zelf nog voor een cafetaria die ook bezorgde in het Rivium.
0: Ja.
3: En nee, maar door tijd heen zijn we Henk en wij als gezin ook vrienden geworden met Henk.
0: Okay.
3: En zijn vrouw.
0: Ja.
3: En ik dacht, hij kan wel extra aandacht wel gebruiken, want het is een man met pure liefde voor zijn vak, maar ook voor de mensen die bij hem op bezoek komen.
0: Ja.
3: En ik dacht van ja, wie kunnen hem beter in het zonnetje zetten als Narda en Oscar?
0: Ja, nou ja, mooi luister, wij vonden het ook leuk om het op deze manier. En nogmaals, ik heb nooit twee telefoongesprekken tegelijk en ik had even technische assistentie nodig van Joep Kruithof, waarvoor dank. Maar het was leuk om het even zo te krijgen. Jij bent nog even daar in Griekenland, maar ik neem aan dat je volgende week toch wel even bij zijn nieuwe toko gaat kijken.
3: Zeker, zeker. En wij wilden eigenlijk, want ik zit hier niet alleen, want mijn vrouw en twee kinderen, 1, 2, 3... Kijk aan. Die zit er ook bij.
0: Ja.
3: En we wilden eigenlijk Henk en zijn vrouw heel veel succes wensen vandaag. Heel veel plezier, Henk.
1: Ja, dankjewel. Jullie bedankt voor alles.
3: Dan komen ze heel snel bij jou eens even gezellig een lekker broodje eten. Ja.
2: En nou, zullen
1: jullie
2: niks zijn.
1: Jullie zijn altijd welkom. Iedereen is welkom. Dus, ja. Ik jullie heel graag snel geniet lekker van je vakantie, Stefan. En nogmaals bedankt voor alles.
0: Ja.
3: Met alle liefde. Denk jij bedankt voor alles en heel veel plezier vandaag.
0: Ja. Hardy Pally, Stefan, dank je wel. Hardy Pally, eventjes nog, want vanaf volgende week 1 juli ga je dus de winkel officieel van start. Welke openingstijden heb je?
1: Nou, de openingstijden is dus eigenlijk, de streef is dan zeg maar dinsdag tot en met zaterdag van 12 uur tot 8.
0: Ja.
1: En dan zijn de tafels die zijn dan beschikbaar. Uiterlijk tot 7:30. Maar ja, op een gegeven moment, wat ik al zei, moet ik ergens dan blijven dat mensen kunnen natafelen.
0: Ja.
1: Dus gewoon echt gewoon hier een lekkere napje komen doen, een beetje gezellig. Maar om 8:00 gaat echt de deur dicht.
0: Ja.
1: Maar wat ik al zei, de zon- en feestdagen en bij bijzondere evenementen, ja, dat zal ik altijd via Facebook en de website aangeven wanneer ik wel of niet aanwezig kan zijn.
0: Oké. Ik vond het ontzettend leuk om een duo-gesprek te voeren. Stefan, dank je wel dat je wilde meedoen even aan dit gezellige gesprek. Nog een prettige dagen daar in
2: Griekenland.
0: Hele fijne
2: vakantie nog, Steef.
3: Dankjewel, dank jullie wel.
0: En Hardy Pally, heel veel succes met de zaak. Een hele fijne, leuke, officiële opening. Ja. En vanaf woensdag een prachtige start met veel klandizie. En voor de rest een heel prettig weekend. Tot ziens, dankjewel.
1: Ja. Doei, bedankt.
0: Dag.
1: Doei.

0: Crisscross Amsterdam.
1: Ja.
0: En nog een paar andere. Maar dat ging zo snel, dat kan ik niet meer lezen. En voor de echte liefhebber...
1: Donnie en Tino.
0: Oh ja, zie je wel. Je hebt goed gekeken. We gaan nou naar een Engels rondje eigenlijk. Ja, hè? Want als je het nou had of hebt over twee artiesten... Zo. Die mijn vader en moeder... Ja,
1: die van mij ook.
0: Ja, die platen thuis. Ja. Normaal is het heel lang geleden.
1: Ja.
0: En ik heb Tom Jones een jaar of drie geleden nog op het... North Sea Jazz Festival gezien. Ja, ik heb een zwak voor die man. Maar dat komt ook omdat in die tijd... Mijn vader en moeder de platen helemaal opdraaiden.
1: Ja, en van mij
0: toch
1: ook.
0: Een beetje erfelijke belasting is.
1: En mijn moeder noemde de volgende altijd zo'n lekker huppelding.
0: Ja. Het zijn nu twee, mogen we het zeggen, oude mannen.
1: Ja.
0: Maar Tom Jones, volgens mij is die of recent of gaat hij nog naar Slot Zeist, hè? Gaat hij daar ook nog optreden, dacht ik.
1: Ja, het is dus, niet te geloven.
0: Ja, en die stem, hè, die blijft geweldig.
1: Ongelooflijk.
0: Tom Jones, I'm Coming Home en Le
1: Bicyclette de Belsize.
0: Ah, kijk aan, van Engelbert Humperdinck, hè?
1: Ja.

0: Ja, tot op heden is het Engels verzoek plaatjes draaien. Ja. Ja, en dan kunnen we dadelijk toch niet aan de Nederlandse inbreng ook ontkomen. Ja. Maar we vertellen niks.
1: Nee.
0: Zullen we Narda eerst even de column doen van John Collet?
1: Prima.
0: Die is getiteld Sanders.
2: Column Sanders door John Collet. In een jong gezin is al gauw van alles nog nodig. In het onze was dat ooit een wandmeubel met lekker veel bergruimte. We hadden er eentje in de catalogus zien staan van Sanders Meubelstad en we besloten in de showroom een kijkje te gaan nemen. Wel, het getoonde meubel stond ons wel aan. Weliswaar in donker eiken, maar tegen een licht behangetje met veel buitenlicht erop zou dat een mooie aanwinst kunnen betekenen. Na een paar weken werd het wandmeubel in delen binnengebracht, want zowel de hoogte als de breedte was nogal aanzienlijk. De bezorgers verdwenen na de plaatsing en we keken met welgevallen naar de uitstraling van het meubel. Toen vielen ons ineens de beschadigingen op die bij het transport en de plaatsing moesten hebben plaatsgevonden. We belden meteen de serviceafdeling van Sanders. En de medewerker toonde alle begrip van de wereld. We spraken een datum en tijdstip af waarop een meubelmaker zou langskomen om de beschadigingen bij te werken. Exact op die dag en het afgesproken tijdstip ging bij ons de deurbel. Daar stond een magere man met aktetas die vriendelijk goedemorgen zei. Komt u maar verder, zei ik, wilt u misschien een kopje koffie? De man keek mij wat glazig aan. En gaat u gerust zitten, voegde ik eraan toe. Ik ging naar de keuken om twee kopjes koffie te maken. Heel vriendelijk van u, zei de man die zijn aktetas naast zich op de vloer had neergezet. Ik moet u zeggen, zo vaak word ik met koffie niet ontvangen. Dat is toch wel het minste, lachte ik en kon de man zijn beloofde kopje koffie overhandigen. En dat is de kast, zei ik. De man keek mij niet begrijpend aan. Wat bedoelt u? Ik ben Jehova's getuige en kom de boodschap brengen waaraan de wereld zo'n behoefte heeft. U verwart mij kennelijk met een ander. Ik moest mijn inschattingsfout zonder gezichtsverlies gladstrijken. O, dat kan kloppen, zei ik. Ik verwacht toevallig op dit moment iemand om die kast te repareren. U was net iets eerder, maar drinkt u gerust uw koffie, hoor. Voor het gesprek dat u voor ogen stond, plannen we eventueel wel een andere datum. De man knikte en stapte kort daarna, na nog een bedankje voor de koffie, naar buiten. Tegelijkertijd kwam de man van Sanders Meubelstad binnen met zijnzelfde type aktetas. Hij hoefde geen koffie, ik was niet de eerste klant die hij aandeed. Hij wilde het liefst meteen aan het werk, overzag de schade en haalde een aanstipstift uit zijn aktetas. Gedecideerd ging hij aan de slag. Kijk, het is natuurlijk een enorm meubel voor zo'n prijs. Je kunt er heel wat in kwijt met al die deurtjes, laden en die flinke open ruimte voor heel wat boeken. En het is maar dun vineer op spaanplaat. En dan is er maar weinig voor nodig om zo'n laagje te beschadigen. Maar ik laat deze stift bij u achter, zodat u zelf de beschadigingen kunt herstellen. Service van Sanders. Toen mijn vrouw thuis kwam, had ik tenminste wat leuks te vertellen. Net als de Jehova's getuige aan zijn vrouw. Iedereen blij dus.

0: Ja, dat was aansluitend de muziek op de column van John Collet. Ja. Sander. Ja, we hadden het er net over Tom Jones en Engelbert Humperdinck. Ja, en dan kom je eigenlijk op een, ja, op een Nederlander ook natuurlijk, die zeker daar ook zijn sporen op heeft verdiend. Ja, wie anders dan
1: onze eigen Leenhuis.
0: Onze eigen kraammachinist, ja, hè, in het verleden, ja toch? Love Potion No. 9, ja, vond ik er ook een geweldig
1: heerlijk nummer.

0: Ja, Lee Towers.
1: Ja, leuk hè?
0: Ja, zeker. Een andere grootheid. Ja. Tenminste, ik mag hem toch wel grootheid noemen. Michael Bublé. Michael Bublé, hè, toch? Ja. Haven't met
1: you yet.

0: Bublé. Haven't met you yet. Goh, gaan we bijna van stotteren. Ja, er zijn een hele hoop evenementen in dit weekend gepland. En ik zei er straks al, ckzvandaag.nl. Kijk daarvoor de actuele informatie over wat er wel en niet doorgaat. Een live blog. En Joep Kuithoff, jij bent daar druk mee bezig.
1: Ja, eigenlijk mijn afgelopen 3 dagen heb ik niks anders gedaan dan sociale media checken. Wat gaat er wel door, wat gaat er niet door.
0: En bellen, denk ik.
1: Ook heel veel bellen, ja. Dus mijn telefoonrekening die mag lekker naar de baas.
0: Oh nee, nou moet je luisteren. Ik zal hem accorderen. Oké, dan werk ik daar invloed op. Ja, gisteren zag ik al het een en ander voorbij komen.
1: Ja.
0: Want je hebt een groot feest op Capelle van dit weekend, hè, Stadsplein. Hè?
1: Ja.
0: En de Schenkeldag.
1: Ja.
0: Maar daar kunnen we al een streep doorheen halen, begreep ik?
1: Ja. Ja, alle in principe zijn. Ja, ik kan heel kort zijn.
0: Dit is niet anders, hè?
1: Nee, klopt. Het is gewoon te warm. De Capelse zomer is op last van de gemeente afgelast.
0: Ja.
1: Ondanks dat de organisatie genoeg voorzorgsmaatregelen heeft genomen, zeggen ze zelf, vindt de gemeente het niet verantwoord.
0: Ja.
1: Dus de mensen die al een kaartje hadden gekocht, want het was uitverkocht, die hebben keuzes. Een van de keuzes is om het kaartje te behouden voor een volgende editie of een latere dag, wanneer het gepland wordt. Je kan het geld een soort van doneren, want het is natuurlijk voor de organisatie een best wel financiële klap.
0: Zeker.
1: Of je kan je geld terugvragen.
0: Ja,
1: dus precies. Dat is voor de Capelse zomer. Super Schenkeldag. Ik ga het ook niet door. Ik weet dat vanochtend het bestuur de organisatie heeft vergaderd over een nieuwe datum. Dus daar hoop ik vandaag ook nog een update over te krijgen.
0: Mm-hmm.
1: Er zal vandaag ook een kick-off zijn van een prijsvraag voor de nieuwe naam van een school in Zuidplas. Gaat ook niet door, want de basisschool is gesloten waar die kick-off zou zijn. Dus ze beraden zich op een nieuwe datum. Waarschijnlijk gaat dat dinsdag worden. Dus
0: Veteranendag, morgen in Zuidplas.
1: Ook afgelast, ook te warm.
0: Afgelast, ja.
1: Ja, volgens mij het enige wat... er gaat eigenlijk niks meer door.
0: Nee.
1: En ik kan ze niet kwalijk nemen.
0: Nee, het is ook allemaal heel begrijpelijk. Maar eigenlijk bizar dat dat dan allemaal zo ineens kan gaan lopen. Met die extreme temperaturen natuurlijk, want dat is de oorzaak.
1: Ja, bij de meeste wel. Er stond vandaag eigenlijk ook de opening van een kanaalbrug in Moordrecht gepland. Die is ook een week verzet. En ik dacht, kom vast door de hitte. Is niet zo. Ik heb even nagevraagd. En tijdens de werkzaamheden zijn ze erachter gekomen dat er aanvullende werkzaamheden nodig zijn. Dus het is gewoon, de werkzaamheden zijn vertraagd.

0: Dus nu wordt die volgende week, als het goed is, op vrijdag open.
1: Ja, want met die warmte heb je ook weer vaak dat bruggen vast blijven zitten omdat het materiaal uitzet.
0: Ja, of dat mensen ervan afspringen.
1: Ja, daar was van dit weekend ook nog ergens in een ander deel van het land dat er eentje verkeerd afgesprongen is en het niet heeft overleefd.
0: Ja, maar goed, dat is gevaarlijk. Het is, sowieso,
1: ik zat op de site van ckzvandaag.nl. We noemen hem nog maar even te lezen.
0: Heel goed.
1: Want we hadden het over waters waar je wel en niet mag zwemmen. Daar had jij een stukje over geschreven. Misschien kan je nog even daar iets meer over vertellen.
0: Ja, heb je even.
1: Maar luister, doe de hoofdlijnen.
0: Nou, ik heb de afgelopen 2 maanden heb ik daarin gezeten. Ik heb allemaal protocollen uit mijn hoofd geleerd en zitten lezen. Ja. En het komt er eigenlijk op neer dat de Capelle geen officiële zwemlocatie in de natuur heeft. Je hebt natuurlijk wel het hondenuitlaatstrandje in het Schollebos. Ja. En daar zie je best wel regelmatig mensen zwemmen. Je hebt de IJssel, waar mensen in zwemmen. Mag officieel natuurlijk niet.
1: Nee.
0: Sterker nog, er staat een boete van €170 op als je dat doet.
1: Ja.
0: En je hebt het plas in bij Schavenland, daar zo, Capelle West. Maar dat zijn allemaal geen officiële zwemlocaties. En om een officiële zwemlocatie te worden, is een heel stappenplan.
1: Controle van het water natuurlijk?
0: Bijvoorbeeld, ja. Want als je gaat kijken van waarom is het Schollebos geen officiële zwemlocatie, dan staat er omdat het waterkwaliteit niet wordt gecontroleerd. Dan ga je kijken, waarom wordt de waterkwaliteit niet gecontroleerd? Het is geen officiële zwemlocatie.
1: Nee.
0: Het Schollebos is wel iets anders. Daar wordt het wel gecontroleerd, maar niet om te zeggen of je daar wel of niet kan zwemmen. Maar ja, je mag dus officieel niet zwemmen. Het is geen officiële zwemlocatie. Dus er zitten wel gezondheidsrisico's aan als je daar een duik neemt.
1: Ja, precies. Nee, ik zou er ook niet zomaar ineens in springen.
0: Nee, nou ja, weet je, als je aan het hardlopen bent met deze temperaturen, vraag me sowieso af, waarom doe je het? Dan is het wel aanlokkelijk hoor.
1: Ik moet je ook eerlijk zeggen, inderdaad, dat is ook zo. Maar goed, ja, je kan het beter niet doen, ook niet van bruggen afspringen en wat dan ook.
0: Nee,
1: dus,
0: nee.
1: Grote boetes, ik wist niet dat hij 170
0: euro, omdat het een actieve vaargeul is, de IJssel.
1: Maar het is ook niet handig ook, hè?
0: Nee, het is levensgevaarlijk, want je ziet, schippen zien je niet, ze kunnen je niet uitwijken en stromingen, het is koud. Af en toe zo'n onderwaterse stroming kan opeens heel koud zijn. Je kan er door verrast worden. Dus gewoon levensgevaarlijk.
1: Ja. Nou ja, Joep, zinvolle informatie. En nogmaals, ckzvandaag.nl. Kijk daar gewoon regelmatig op.
0: Zeker.
1: Het is een site van Radio Capelle.
0: Jazeker.
1: We hebben eigenlijk 2 namen. Maar goed, dat is iets voor later, denk ik.
0: Daar zal ik ook eens een keer een artikel over schrijven.
1: We zijn er nog een uurtje, Joep. Als er nog iets is waarvan je zegt van je mag altijd inbreken.
0: Dat zou ik helemaal doen.
1: Okidoo.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft vanmorgen 5 jongeren opgepakt voor onrust in het dorp Schravendeel deze week. Er zijn meerdere vechtpartijen geweest. De eerste was zaterdag, maar ook de dagen daarna was het onrustig. Dit weekend was er een demonstratie. Afgelopen maandag was dat er ook het geval, zeggen lokale media, waar rond de 200 mensen op afkwamen. De woede is vooral gericht op bewoners van het asielzoekerscentrum die voor overlast zouden zorgen. Burgemeester Witte van de Hoekse Waard heeft gisteren nog opgeroepen tot rust in het dorp. De turbulence op de Maasvlakte laten geen vrachtwagens meer toe vanwege code rood. Laden en lossen bij onder meer ECT en APM gaat wel door, maar vanwege de hitte in een veel lager tempo. Daarom mogen er geen nieuwe vrachtwagens meer bij komen. Het besluit zorgde vanmorgen voor files van vrachtwagens op de Europaweg. Inmiddels worden vrachtwagens doorgestuurd naar de Maasvlakte Plaza. De file is inmiddels opgelost. De politie doet onderzoek naar een explosie vannacht aan de Kapiteinsbuurt in Rotterdam-Delfshaven. Daar was rond 1:30 een klap te horen. Volgens mensen ter plaatse was de ontploffing op het balkon van een portiekflat op de eerste verdieping. Mogelijk zou zwaar vuurwerk erop gegooid zijn. Voor zover bekend is er nog niemand opgepakt. De man die in 2024 een aanslag pleegde op een drukke kerstmarkt in het Duitse Magdeburg is veroordeeld tot levenslang. Hij heeft geen recht op vervroegde vrijlating. De man uit Saoedi-Arabië reed 1,5 jaar geleden met zijn auto in op het publiek. Er vielen 6 doden en zo'n 100 mensen raakten gewond. Er werd ter plekke opgepakt. De man woonde al lang in Duitsland en werkte als psychiater voor gedetineerden. Duitse justitie zegt dat hij handelde uit persoonlijke en niet zozeer ideologische motieven. Zelf heeft hij nooit een verklaring gegeven voor zijn daad. Dan nog het weer bij ons in de regio. Zonnig, droog, extreme temperaturen, 37 graden. In de loop van de middag draait de wind naar het westen en dan wordt het iets minder heet. Vannacht blijft het warm, niet zo warm als de afgelopen nacht. Het koelt af naar 22 graden. Morgen tropische temperaturen, 30 tot 34 graden. En de dagen daarna gaat de temperaturen echt omlaag. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het wordt langzaam maar zeker drukker op de weg. De volgende files vallen op. Om te beginnen de A12. Arnhem ligt hier de Duitse grens. Bij de grenscontrole staan een kwartier op onthoud. De A16 Rotterdam-Breda. Voor Rotterdam-Feyenoord 5 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. En tenslotte de A28 Assen richting Zwolle. Bij Alfred Westerbork is een ongeluk gebeurd. Verkeer kan er langs via de vluchtstrook. Ga rekening met kleine 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
4: Radio Capelle. Dit is de vrolijke vrijdag van de gezelligste van de regio. Dit is Kletskoek.
5: Ready to go!

0: Let's Stick Together, ja. Brian Ferry.
1: Altijd weer een vrolijk plein.
0: Ja, zeker. Zeker, absoluut. Welkom bij het laatste uur.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, trouwens, ja. Laatste uur van Kletskoek. Ja. Want we komen... Dit is het laatste uur sowieso. En dan 4 september, hè? We hebben even geprikt, hè? 4 september, dan gaan we er weer keihard tegenaan. Ja. Hoor. Met vol met nieuwe ideeën, leuke
1: ook
0: zaken en wat
1: doen.
0: Dan ook.
1: Ja. Ja.
0: We hadden trouwens nog even, want er werd een hoop... Joep Kruithof hoorde je voor het nieuws over evenementjes die zijn afgelast.
1: Ja.
0: Ook de Superschenkeldag vanmiddag, hè? Ja. Hier in Capelle. Maar er wordt gestreefd om dat in september opnieuw op poten te gaan zetten.
1: Ja, zo rond 12 september, maar dus nog niet beslist.
0: Dat is dat is een kwestie van de sites in de gaten houden, waaronder CKZ vandaag.
1: Ja hoor. Punt. Maar wat wel doorgaat volgende week, dat is de Lions Club Capelle IJsselrijk.
0: Ja.
1: Organiseert net als vorig jaar een roeirace op de Hollandse IJssel. In totaal strijden 12 teams, per team 8 personen, een stuurman en een stuurvrouw. Of een stuurman, middels een afvalrace over een afstand van 200 meter om de felbegeerde roeititel. Het roeievenement vindt plaats bij de aanlegstijger Vuikpark naast restaurant Joffel aan de Dorpsstraat in Capelle aan de IJssel. Dit evenement steunt Lions Club IJsselrijk een goed doel, namelijk de kerstpakkettenactie in december. Samen met de Rotary, de gezamenlijke kerken en de gemeente Capelle aan den IJssel. Het is altijd een spectaculair evenement, dus kom alle lekker kijken. En het is dus 4 juli volgende week van 10 tot 3.
0: Ja, jij zegt kerst. Dan denk ik van we maken gelijk even een sprong. Toch nog maar even van dat mooie weer genieten.
1: Ja, maar dat ging dus over, dat hebben ze hier mooi uitgelegd. Dat het gewoon...
0: Klopt. Nee, maar
1: is dat een hoop mensen, hè?
0: Ze zijn hier in de studio een beetje dingen aan het opruimen. En ik zag daar ook de kerstboom
1: staan. Ja.
0: Ik wilde er nog maar even niet aan denken.
1: Nee,
0: maar dat is ook weer een leuk evenement.
1: Heel leuk.
0: En langs het water is het altijd wat koeler. En de temperaturen zijn volgende week toch weer een beetje van een ander kaliber.
1: Ja, en dan denk je 200 meter. Maar ga jij maar eens heel snel proberen 200 meter.
0: Ja, en ik weet niet precies hoe die wedstrijden gaan. Maar ik denk dat je meerdere malen op een dag die 200 meter moet doen.
1: Dat denk ik ook.
0: Ik denk als je de volgende dag in je handpalmen kijkt, dat je weet waarom je geroeid hebt.
1: Ja.
0: Toch? Brengt me met die roeiboten toch een beetje op zeelui.
1: Oh, leuk. Zeelui.

0: Sailor.
1: Sailor, ja.
0: Jaren 70.
1: Ja, leuk hè.
0: Ik zat laatst te lezen dat, hoe heet je ook weer, Kees Verkoten, de ja. DJ. Die recentelijk overleed. Zeg ik nou goed, Kees Verkoten, ja toch? Van Radio Veronica.
1: Hoe ja, heet nee ja. Ja.
0: Ik ben even zijn naam kwijt.
1: Ja.
0: Gek hè? maar in ieder geval, Sailor is toen door hem gepromoot. En uiteindelijk hebben ze veel iets gehad in Nederland.
1: Zo zeker.
0: Ja, absoluut. Traffic Jam.
1: Traffic Jam, hè? Ja. Ook zo leuk.
0: Ja. We gaan naar een gesprekje wat al eerder heeft plaatsgevonden. Want de 74-jarige kapellenaar Kees Dortland is in volle voorbereiding op zijn 25e vierdaagse in Nijmegen. De grootste wandelprestatie ter wereld met meer dan 45.000 deelnemers. En meer dan 70 verschillende nationaliteiten die daaraan deelnemen. Kees Dortland die loopt daar voor de goed doel, namelijk voor ALS. En daar probeert hij ook geld voor in te zamelen. Hoe gaat het met hem in de voorbereiding? Hoe kan hij zich iedere keer weer opladen om het te gaan doen, die wandeltocht? Rob Nieuwveld die sprak, zoals gezegd, eerder met Kees Dortland.
2: Kees Dortland, zoals ongeveer elk jaar rond deze tijd praten wij voor over jouw Nijmeegse Vierdaagse. En je vertelt me net, het wordt de 25e keer.
3: Ja, het wordt de 25e keer voor mij. Het is een jaar van speciale getallen. 25 keer wandelen. Ik hoop in Nijmegen zelf op de derde dag 75 jaar te worden. En ik loop voor de 15e keer loop ik voor de stichting ALS.
2: 25 jaar. Weet je nog de eerste keer?
3: Ja, die weet ik nog donders goed. Dat was de zwaarste keer. Dat vond ik de zwaarste vierdaagse. Omdat ik toen niet wist wat er komen zou. En dat heb ik toen ook wel gemerkt. Alle jaren daarna zijn allemaal meegevallen. Elk jaar is wel iets anders, maar het eerste jaar was echt het zwaarste jaar.
2: Maar inmiddels ben je aardig bedreven en doe je eigenlijk het hele jaar door een soort van voorbereiding op de vier dagen?
3: Ja, eigenlijk gewoon het hele jaar door en door. Ik doe overal georganiseerde wandeltochten mee, maar ik doe ze ook zelf organiseren. Ik heb een aantal routes die ik zelf ooit uitgestippeld heb van 20 kilometer, 15 kilometer, 30 kilometer. En die herhaal ik gewoon elk jaar een aantal keer. En zo bereid ik me dan voor op weer een volgende vierdaagse.
2: Hoe krijg je het elke keer weer voor elkaar om jezelf op te laden om het te gaan doen?
3: Ja, gewoon omdat je weet wat er, als je daar weer naartoe gaat, omdat je weet wat er allemaal komen gaat. De hele sfeer, sowieso al, elkaar weer ontmoeten. Allemaal oud-ex-collega's van de RVS van vroeger. Dat je elkaar weer ziet. Dat je toch elk jaar weer het idee hebt van zo, het is toch weer wat dat we weer met elkaar kunnen zitten. Want er zijn er natuurlijk wel een aantal mensen afgevallen in die periode dat het ooit begonnen is tot nu toe. Maar de kern van het hele clubje is nog steeds bij elkaar. En ja, dat mag er wel bijzonder genoemd worden.
2: Stimuleert ook. RVS, dat is van de verzekeringsmaatschappij met de paraplu?
3: Juist, mannetje, vrouwtje, parapluutje en hondje.
2: Is er iets bijzonders aan deze keer, even los van dat het de 25e keer is? Is er iets wat weer anders is voor de Vierdaagse qua parcours of anders, of weet je dat nog niet?
3: Je wil deze wil ik per se doen omdat het 25 is. Bovendien weet ik natuurlijk niet wat erna weer gaat komen. Ik heb natuurlijk wel aardig last met mijn heupen. Weet ik ook niet of dat het, vorig jaar had ik dat ook al. Maar ja, het wordt niet minder, het wordt wel erger. Dus ja, ook dat zal ik weer af moeten wachten. In de trainingen merk ik het ook wel hoor, dat het toch een beetje stroever gaat als andere jaren. Maar dat neemt niet weg dat ik er toch wel goede hoop op heb dat het weer mag gaan lukken. Ik zeg altijd proberen, want ik zeg nooit van tevoren dat ik hem uit ga lopen.
2: Je loopt elk jaar voor ALS?
3: Ja, dat is, ALS dat is de overbekende spierziekte. Als je de diagnose krijgt, ja, dat is eigenlijk je doodvonnis. Dus dan heb je niet meer als hooguit 5 jaar uitzondering daar gelaten. Heb je dan nog te leven? Alle ongemakken van dien dan die erbij komen.
2: Je doet het eigenlijk nog steeds vanwege een dierbare vriend die je ontvallen is lang geleden alweer aan ALS.
3: Ja, dat is zo rond 13 jaar terug. Toen kreeg hij ook de diagnose. En ja, dat hebben we eigenlijk van dichtbij meegemaakt. En ja, dat is vreselijk als je dan ziet dat hij na 2 maanden na de diagnose moest hij al in een rolstoel gaan zitten. Want ja, echt lopen, dat zag er niet meer uit. En dan zie je het langzaam, zie je het bergafwaarts gaan. En ik weet nog wel dat hij voor zichzelf de grens iedere keer ging verleggen. Het was na de diagnose 10 maanden daarna is hij al overleden. Dus dat ging heel snel.
2: Want jij haalt altijd geld op. Enorme bedragen eigenlijk voor 1 persoon. Want we zien wel eens groepen mensen die geld ophalen. Dan zie je bedragen staan. Maar jij doet aardig wat. Hoeveel was het vorig jaar?
3: Vorig jaar was het weer een record. 2115 euro. Ik denk dat ik in die 15 jaar dat ik nu ga doen. Ja, alles bij elkaar. Ik heb het nooit precies uitgerekend. Maar ik denk dat ik al zo rond de 25.000, 30.000 euro kom. Wat ik in mijn eentje opgehaald heb. Ja.
2: Op welke manier doe je dat?
3: Diverse manieren. Ik heb doneerpunten heb ik, dus potjes. Ik maak flyers, maak ik. Ik werk bijvoorbeeld aan het geven van bewegen aan bejaarden in 4 verschillende huizen: de Rozenburg, de Rovenkapelle, Krimpenestein, de Bermestein. Daar help ik allemaal mensen met bewegen. Maar dan mag ik ook allemaal reclame maken voor ALS. Dus ik zet daar doneerbusjes neer. Ik zet daar flyers neer. En er zijn al heel veel mensen inmiddels die dat weten. En die allemaal gul meegeven. Tegenwoordig zijn het allemaal flyers met een QR-code. Dus het wordt steeds makkelijker gemaakt. En daarbuiten ga ik zometeen ook weer een mail sturen naar al mijn bekende mensen die elk jaar weer trouw steunen. En ja, zo breng ik het zoveel mogelijk onder de aandacht.
2: Ja, dat is heel mooi. Degene die luisteren en niet in die locaties komen en wel willen doneren, hoe kunnen ze dat doen?
3: Dan moeten ze intikken of kijken naar de vierdaagse sponsorloop.nl. En dan moeten ze bij de naam, moeten ze... Als ze dan Kees intikken, dan kom ik vanzelf al naar voren. Kees Dortland. En er staan daarop diverse bedragen, vaste bedragen. Er staat ook 1 knop, ander bedrag. En dan mag je dus voor jezelf kiezen wat je dan eventueel wilt doneren. En dan zit er ook ergens op die site een doneerknop. Zodra je die pakt, dan is het, dan komt het helemaal van elkaar.
2: Wat ga je nog doen tot de dag dat de Vierdaagse begint? Wanneer is dat eigenlijk trouwens?
3: 21 juli tot en met 24 juli.
2: Nou,
3: ja, uiteraard. Ik ben ook aan het trainen ook. Wat ik ook nog niet genoemd heb. Ik ga ook elke week 2 keer naar de sportschool. Dat is langs de dijk. Dan maak ik altijd eventjes een time-out. En donderdags ga ik dan lekker naar yoga toe. En dat ben ik allemaal aan het doen. Dus tot 21 doe ik eigenlijk het hele jaar door. Om mezelf ook een beetje soepel te houden.
2: Dat is wel te hopen, want je moet veel gaan lopen in Nijmegen. Rond Nijmegen. Veel succes, Kees Dortland.
3: Dank je wel.

0: dat was Rowan Heze met Wandelen. Ja. Naar aanleiding van het gesprek wat Rob Nieuwveld eerder had met Kees Dortland. Die, excuus, volgende maand de Vierdaagse in Nijmegen gaat lopen. En ik zat even te kijken, want hij loopt voor het goede doel. Hè, dat werd wel duidelijk. Kees Dortland, ALS. Ik heb dat even ingetoetst op Google. En dan, ik zag dat gisteren het saldo wat hij bij elkaar had gedoneerd gekregen, €1170 bedroeg.
1: Ja, mooi.
0: Dus kan altijd meer bij. Ja. Dus kijk op Kees Dortland ALS Vierdaagse. Dan kom je vanzelf bij hem terecht. Ja, nog maar een plaatje Burning Heart. Najaarszon hè, was het eigenlijk. Hè? Hoe heet je die ook weer? Nee? Bert Hering.
1: Oh.
0: Bert Hering natuurlijk, want die speelde in Vandenberg.
1: Ja.
0: Blijft ook altijd lekkere muziek.
1: Heerlijk.

0: Burning Heart.
1: Ja.
0: Vredenburg was een cover, had ik er niet bij gezegd. Hè, van Najaarsom van Bert Hering. Ja. Jij bent naar de Beach Boys geweest.
1: Ja.
0: Althans, niet echt de Beach Boys.
1: Nee, die zijn de dingen.
0: Maar jij was geweldig onder de indruk.
1: Ja,
0: hè?
1: Ik was helemaal onder de indruk. Het was echt van A tot Z een feestje. De jongens doen dat zo leuk.
0: Ja, want dat was van bands...
1: Tribute.
0: Ja. Of bands, ja.
1: Ja.
0: Een programma van SBS, wat, ja. Waar ze gewonnen hebben, toch?
1: Ja, ja. Zij hadden gewonnen.
0: Ja. Ja, maar ze waren een tijdje terug ook in Tisela. En toen is mijn vrouw geweest met mijn dochter.
1: Ja.
0: En die, het was met Tweede Pinksterdag was dat.
1: Ja.
0: Die waren ook echt, die zeiden van nou, het was echt super.
1: En ze gaan een eigen concert doen, hè? In de Ziggo Dome.
0: In de Ziggo Dome?
1: Ja, in november.
0: In november. Heb je al kaartjes?
1: Nee.
0: Daar wil je natuurlijk wel naartoe. Oh, houd, nee, waarom niet? Vind je te ver weg?
1: Nou ja, ik ben voor het laatst geweest bij de Stones op het Maastribune in Feyenoord.
0: Ja.
1: En toen dacht ik ga dat niet meer doen. Want ik word altijd een beetje overweldigd. Al die, ja, alles wat er om je heen gebeurt en zo. Ja, te massaal. Ja. En ik word dan duizelig. En dan mijn handen en voeten die trappen af. Nee, dat wil ik allemaal niet.
0: Isla is gezellig. Of een theater is gezellig.
1: Ja, gezellig.
0: Nee, dat is absoluut waar. Heb je nog binnenkort dat je naar het theater toe... Nou ja, het seizoen loopt een beetje opzij.
1: Loopt
0: nou,
1: een beetje af, ja.
0: Begin in september denk ik weer een beetje, pas. Ja. En heb je dan nog dingen dat je denkt van...
1: Ja, ik heb wel een heleboel aangekruist even om te gaan kijken. Maar ik vind Zoetermeer is ook erg leuk, hoor.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Ja, dat is makkelijk jou te kwijtraken waarschijnlijk.
1: Ja, je hebt daar dan een soort plein en daar zit allerlei restaurantjes.
0: Oh, dus en, dat is vooraf even een hapje, een vorkje prikken en dan...
1: Ik heb gekaas van Duurtij. Zo leuk.
0: Oh, nou, mooi luisteren. Een goed idee trouwens. Nou, dan gaan we maar draaien naar de Beach Boys. Luister, de echte Beach Boys dan, hè?
1: Ja.
0: Tears in the Morning.
1: Ja, prachtig.

0: Ja, als je dan zo'n plaat een hele tijd niet hebt gehoord, hè?
1: Heerlijk, hè?
0: Altijd heerlijk, ja. Zeker, zeker. We hebben altijd een gedicht ook in Kletskoek. En ja, Claudia de Raven die heeft het deze week geschreven. Verzacht door herinnering. En we gaan het nu even laten horen.
1: Verzacht door herinnering. Ik heb geleerd dat luisteren niet hetzelfde is als horen. Zodat de ware boodschap nooit meer gaat verloren. Ik weet nu dat helpen niet altijd oplossen moet zijn. Soms is er simpelweg ruimte nodig voor de pijn. Mensen willen vaak zelf tot een diep inzicht komen. Vrij van adviezen en los van alle vaste patronen. Ze zoeken een klankbord, iemand die er even is. Zonder een oordeel of directe belevenis. Soms is een schouder alles wat een mens verlangt. Waaraan men in stilte de zware zorgen ophangt. Letterlijk of figuurlijk een steun in de rug. Zonder een antwoord, maar met een zachte blik terug. Er zijn herinneringen, soms als een gefluister. Zelfs als de wereld om mij heen wordt wat duister. Hoewel het verdriet nooit helemaal zal verdwijnen, laten fijne momenten de zon weer zachtjes schijnen. De scherpe randjes worden door de tijd verzacht. Door de mooie beelden die ik in mijn hart verwacht. Zo blijft de liefde tastbaar in elk gebaar. En draag ik de herinnering voor altijd met me mee. Echt waar.

0: Ja, wat je bij deze temperaturen best kan gebruiken is lekker in de stoel gaan zitten, zeker, achteroverleunen en zo'n lekker stukje muziek luisteren. Ja.
1: En
0: je eigen vooral niet druk maken. Nee. En regelmatig drinken en smeren.
1: Ja, maar in de huiskamer hoef ik niet.
0: Nee, dan niet. Maar stel dat je even buiten gaat zitten.
1: Nee,
0: ook al is het in de schaduw, hè? Ja, ja, dat is heel belangrijk, hè?
1: Goud voor oud. Ja, die gaat in juli weer lekker.
0: Die gaan
1: gewoon
0: keihard door, hè?
1: Ja, die blijven gewoon lekker steady doorgaan. Dus houd in juli 5 gratis muzikale middagen voor kapellenaren van 55 jaar en ouder. De middagen vinden plaats op verschillende locaties in onze stad. Het programma begint aanstaande donderdag, dan is het alweer 2 juli... in de serviceflat Schinkelhoven met een optreden van Perry Zuidam. Een dag later, vrijdag 3 juli, is de middag in recreatiecentrum De Serre... aan de Weensterhoek met Edu Schalk en Diana Monorfa. Zij treden ook op tijdens de middag op vrijdag 17 juli in residentie IJsselzicht. Op donderdag 23 juli is het de beurt aan woonzorgcentrum De Vijverhof met Andy en Grace. Het laatste evenement vindt plaats op vrijdag 24 juli in Huis van de Wijk Schollevaar met een optreden van John van Krimpen. Gratis toegankelijk en inclusief koffie en of thee. 3 middagen starten om 2 uur. De bijeenkomsten in De Vijverhof, Huis van de Wijk Schollevaar, die beginnen om 14:15. Nou,
0: als we luisteren, ook in juli, als je denkt van nou, wil even gezelligheid hebben,
1: ja,
0: kan je er altijd even langs gaan.
1: Zeker.
0: Nou, we gaan Elvis Presley.
1: Ja, Wooden Heart. Who's again?
2: Can you see

0: altijd leuk om hem Duits te horen zingen, toch? Elvis Presley, Wooden Heart. Ja, hoe kwamen we erop? Nou, want afgelopen woensdagmiddag is... Ik was even...
1: Je gaat nu vertellen over...
0: Even, kijk, dat is gewoon improviseren dit, hè?
1: Zo is het, hè?
0: Ja, moet je luisteren, dat moet gewoon gebeuren.
1: Ja.
0: Afgelopen woensdagmiddag, je hebt het project Bos op Poten. Dat is begonnen aan de Florisburgwal in de Capelle Schollevaar. Ja. En de bedoeling daarvan was dat dat dan na een periode van een aantal weken of maanden verplaatst zou worden door de wijk. En misschien weer naar volgende locaties ook. Nou, dat was afgelopen woensdagmiddag zover, 23 juni. Toen werd het voor het eerst verplaatst naar een andere locatie. Want het stond op de Florisburgwal in Capelle Schollevaar.
1: Ja.
0: En het is verplaatst naar de Heksendans, ook in Capelle Schollevaar. Daar was Joep Kruithof, CKZ-vandaag.nl, verslaggever bij. En die sprak met de wethouder Cor Schaarsberg.
2: Laten we beginnen met felicitaties voor weer 4 jaar wethouder, als het goed is.
3: Dankjewel. Het coalitieakkoord is gepresenteerd. En Leefbaar Capelle heeft zijn 3 wethouderskandidaten bekendgemaakt. En daar ben ik er 1 van. Dus trots op de onderhandelaars, op het akkoord. En we gaan 4 jaar samen voor Capelle weer vol gas verder.
2: En dan blijft hij ook gewoon de wethouder van Schollevaar, neem ik aan.
3: Ja, ik blijf ook wijkwethouder Schollevaar. Dat is wel zo fijn. Want anders moet de wijk weer wennen aan een nieuwe wethouder. En dat heeft de wijk, zeker ook het WOP Schollevaar, al te kennen gegeven. Van nou, Cor, we zouden het wel heel erg prettig vinden als we nou eens een keertje rust krijgen.
2: Ja.
3: Want ja, goed, de geschiedenis heeft natuurlijk geleerd dat we door het wegvallen van Ansen natuurlijk een aantal verschillende wijkwethouders hebben gehad. En dat is ook voor de wijk niet prettig.
2: Nee, en in die hoedanigheid staan we nu ook hier als wijkwethouder van Schollevaar bij het Bos op Poten. In de speech werd al aangegeven van, hè, dit is heel belangrijk. Waarom?
3: We zijn eigenlijk met, wat ik in de speech ook aangaf, met de regio-deal, zijn we eigenlijk aan het beginnen om eerste stappen te zetten om in de Newtown-aanpak, ik heb dat al eens eerder gezegd, zo'n fijn Nederlands woord, Newtown, maar we komen hier in Capelle een aantal uitdagingen tegen, omdat we gewoon een ex-groeikern zijn en nu eigenlijk tot de conclusie komen van, goh, 50 jaar later, Schollevaar bestaat ook 50 jaar, hebben we een hele grote vernieuwingsopgave. Maar niet alleen vernieuwingsopgave in steen, maar ook vernieuwingsopgave in sociaal. Ik woon nu zelf 30 jaar hier in Schollevaar en ik heb Schollevaar op dat gebied ook zien verharden. Mensen kennen elkaar nog wel binnen een beperkte kring, maar niet meer eigenlijk op kilometers afstand in een ander deel van Schollevaar. Nou, die sociale cohesie, daar heeft het Movisie-onderzoek een jaar geleden natuurlijk ook heel nadrukkelijk op gewezen. Dat is iets waar we dus ook echt heel goed naar moeten kijken. Nou, en dan is dit Bos op Poten een van de eerste probeerselen die wij doen om A, een stuk vergroening te brengen in de wijk. De wijk daar ook bij te betrekken. Dus de bewoners kunnen ook zelf ideeën aandragen. Waar willen wij een ontmoetingsplek creëren? Nou, dat doen we met bomen. En ik denk dat de temperatuur van vandaag, waarin we zijn, echt heel goed illustreert wat bomen, schaduw, ook voor belang kunnen hebben in ontmoeting. Want je gaat niet midden in de zon zitten waar het ongeveer 35 graden is, terwijl je hier onder de bomen tegen een graad of 26, 27 eigenlijk een veel aangenamere ontmoetingsplek hebt.
2: Ja.
3: En dat is ook een van de doelstellingen die we proberen te bereiken.
2: En dit is de tweede locatie. De eerste locatie was aan de Florisburgwal.
3: Ja.
2: Wat heeft dat opgeleverd?
3: Heel voorzichtigjes aan, want we hebben natuurlijk gezien toen ze in het begin stonden. Nou, er werd heel met toch wel argusogen gekeken naar van, goh, wat is de gemeente nou weer aan het doen? Maar toch zie je op een gegeven ogenblik dat mensen toch naar buiten komen. Toch op een gegeven ogenblik gaan kijken als er water gegeven moet gaan worden van, het is eigenlijk toch best wel leuk. Goh, je bent helemaal niet zo eng. Goh, ik kan best een praatje met jou maken. Weet je, en dan hebben we ons doel al bereikt. En ja, dat gaat stapje voor stapje. En natuurlijk is het ideaalbeeld van, goh, zo'n bos staat in zo'n buurt. We hebben daar een mooie vergroeningsplek gemaakt. En gelijk de hele buurt kon barbecuen. Maar ja, zo werkt het ook niet. Hè. Dat moet je ook niet willen verwachten. Maar elk stapje wat we zetten, is er één. En het Bos op Poten is nu verhuisd hier naar de Heksendans. En dat betekent dat we op het pier... Niet Pierpan, hoe kom ik toch iedere keer weer aan het Pierpanplein? Aan de Florisburgwal. De Florisburgwal, daar nu gewoon weer met de buurt een permanente ontmoetingsplaats gaan maken. Dus dat is ook alweer een resultant. Ze hebben gezien dat dit bos er gestaan heeft. Ze zijn uitgenodigd om mee te denken van hoe kunnen wij hier voor jullie een nieuwe groene ontmoetingsplek maken. Ja. Weet je? Ja, en dat is een mooi resultaat.
2: Ja. En wanneer wordt dat opgeleverd? Wanneer kunnen ze daar die permanente vergroeningsplek verwachten? Of is dat nog een groot vraagteken?
3: Dat is voor mij nog een groot vraagteken. Ik ben de gesprekken met de buurt hebben geloof ik anderhalf

plaatsen met de hitte, want ja, die bomen trekken zich ook niks aan van de hitte. Hè? En laten we wel zijn, ook dit is wel een hele goede boodschap. Ik gaf het in mijn speech ook al aan. We zullen er echt met z'n allen aan moeten gaan wennen dat we in een klimaatverandering zitten. En juist bomen, juist blad, juist schaduwwerking van bomen wordt o zo belangrijk in de toekomst.

0: Pieter en Gordon. Ik hoorde ze zingen Sometimes I Cry. Ja, dat doen wij ook een klein beetje. Ja. Maar aan de andere kant is het ook wel lekker om heel even een paar weken niks te doen.
1: Zeker.
0: Dan komen we weer okselfris. Nou, dat is als je zo deze dag hebt, okselfris blijven. Dan komen we okselfris weer terug in september.
1: En opgetogen, hè?
0: En opgetogen. Maar dat zijn we altijd, hè? Wat dat betreft. Dus we gaan er dan weer keihard tegenaan. Ja, we gaan afsluiten met... de goodbye song, de Happy Family Jam Band. En dat is eigenlijk een plaatje waar ik wel wat herinnering bij heb. Want ik heb met mijn goede vriend Leo Harderwijn ooit Hitland Magazine gemaakt.
1: Ja.
0: En daar draaiden we het elke week. En ik zou nu, het geheugen is een beetje slecht aan het worden.
1: Ja,
0: niet meer weten
1: als je het hoort, dan weet je het gelijk
0: absoluut,
1: weer.
0: Dank voor het luisteren in de afgelopen maanden.
1: Zeker.
0: We komen zeker terug, 4 september. Die hebben we alweer genoteerd staan, Hennar.
1: Ja, zeker.
0: En dan hopen we met goede ideeën van jullie en iedereen die meewerkt aan ons programma. Ja. Er weer lekker tegenaan te gaan. Dank. Mooie zomer en tot in september.
1: Hele fijne zomer. En tot dan.
0: Dag.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft vanmorgen 5 jongeren opgepakt voor onrust in het dorp Schravendeel deze week. Er zijn meerdere vechtpartijen geweest. De eerste was zaterdag, maar ook de dagen daarna was het onrustig. Dit weekend was er een demonstratie. Afgelopen maandag was dat er ook het geval, zeggen lokale media, waar rond de 200 mensen op afkwamen. De woede is vooral gericht op bewoners van het asielzoekerscentrum die voor overlast zouden zorgen. Burgemeester Witte van de Hoeksewaard heeft gisteren nog opgeroepen tot rust in het dorp. De turbulence op de Maasvlakte laten geen vrachtwagens meer toe vanwege code rood. Het laden en lossen bij onder meer ECT en APM gaat wel door, maar vanwege de hitte in een veel lager tempo. Daarom mogen er geen nieuwe vrachtwagens meer bij komen. Het besluit zorgde vanmorgen voor files van vrachtwagens op de Europaweg. Inmiddels worden vrachtwagens doorgestuurd naar de Maasvlakte Plaza. De file is inmiddels opgelost. De politie doet onderzoek naar explosie. Een explosie vannacht aan de Kapiteinsbuurt in Rotterdam-Delfshaven. Daar was rond 1:30 een klap te horen. Volgens mensen te plaatsen was de ontploffing op het balkon van een portiekflat op de eerste verdieping. Mogelijk zou zwaar vuurwerk erop gegooid zijn. Voor zover bekend is er nog niemand opgepakt. De man die in 2024 een aanslag pleegde op een drukke kerstmarkt in de Duitse Magdeburg is veroordeeld tot levenslang. Hij heeft geen recht op vervroegde vrijlating. De man uit Saoedi-Arabië reed 1,5 jaar geleden met zijn auto in op het publiek. Er vielen 6 doden en zo'n 100 mensen raakten gewond. Er werd ter plekke opgepakt. De man woonde al lang in Duitsland en werkte als psychiater voor gedetineerden. Duitse justitie zegt dat hij handelde uit persoonlijke en niet zozeer ideologische motieven. Zelf heeft hij nooit een verklaring gegeven voor zijn daad. Dan nog het weer bij ons in de regio. Zonnig, droog, extreme temperaturen, 37 graden. In de loop van de middag draait de wind naar het westen en dan wordt het iets minder heet. Vannacht blijft het warm, niet zo warm als de afgelopen nacht. Het koelt af naar 22 graden. Morgen tropische temperaturen, 30 tot 34 graden. En de dagen daarna gaat de temperaturen echt omlaag. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het begint iets drukker te worden onderweg. Dat merk je onder andere op de A8, Amsterdam richting Zaanstad. Bij Zaanstad-Koog heb je nu 10 minuten vertraging. Dan de A16, Rotterdam richting Breda. Bij de Van Brienenoordbrug gebeurde een ongeluk. 2 rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je 20 minuten vertraging. Dan de A58, Breda richting Bergen-op-Zoom. Door een ongeluk bij Heerlen zijn 2 rijstroken dicht. Daar heb je een 30 minuten vertraging. En tot slot de N57, Rotterdam richting Middelburg, bij de Haringvlietdam 30 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hé, hey, opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee Marcheert. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
11: De gezelligste van de regio.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: the tears back that I cried. All the hours spent giving advice on how to write your songs. All you did was prove me wrong. Wish you said you loved me when you didn't have your fingers crossed.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het KNMI heeft voor vrijdag code rood afgegeven vanwege extreem hitte. De hoge temperaturen kunnen leiden tot gezondheidsklachten. Blijf daarom zoveel mogelijk uit de zon, drink voldoende en let op de kwetsbare mensen in je omgeving. Voor meer informatie of tips en adviezen voor deze dag, kijk op knmi.nl. Het project Bos op Poten in Capelle Scholevaar, de verplaatsbare bomen, is verhuisd. Ondanks de hitte is woensdag het Bos op Poten naar een nieuwe locatie aan de Heksendans gegaan in Capelle Scholevaar. Tijdens de opening liet wethouder Cor Schaatsbergen weten dat op de oude locatie aan de Floris Burgwal een permanente vergroening en ontmoetingsplek komt. Er zijn veel evenementen die niet doorgaan vanwege de hitte en code rood. De historische vereniging Capelle houdt zaterdag het museum Schravenhof dicht. Niet alleen vanwege het weer, maar ook omdat de kinderboerderij Klaverweide, waar het gevestigd is, ook dicht is. De Capelse manege heeft door de hitte de lessen moeten annuleren. Als vervanging van die lessen biedt de manege wel andere activiteiten aan. Een van die activiteiten is het afspuiten van de dieren. Ruiters komen massaal naar de manege om hier te helpen. Op Facebook laat de Capelse manege weten hier dankbaar voor te zijn, maar roept de ruiters wel op om te komen op de lestijden om alles veilig te houden. De Schutse Fair die zaterdag in Nieuwekerk aan de IJssel georganiseerd zou worden, is ook afgelast. En Veteranendag in Nieuwekerk aan de IJssel, ook zaterdag, gaat ook niet door. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van vrijdag 26 juni. Het wordt vandaag een extreem hete dag. Er waait een matige wind uit een zuidelijke richting waarmee de zeer warme lucht wordt aangevoerd. En dankzij de uitbundige zonneschijn kan vanmiddag de temperatuur uitkomen rond de 37 graden. Later in de namiddag en aan het begin van de avond krijgen we mogelijk enige verkoeling door wind van zee. En er stroomt dan iets minder hete lucht over de regio uit. Komende nacht blijft het weer erg warm met een minimumtemperatuur van 21 graden. En op de meeste plaatsen zal het droog blijven. Er is maar een enkel model dat nog voor een lichte bui gaat. En ook morgen moeten we nog rekening houden met hoge temperaturen. Een afwisseling van zon en wolken en overdag op de meeste plaatsen droog. En bij een zwakke wind die dan draait naar de noordwestelijke richting kan het tot zo'n 33 graden worden. In de nacht van zaterdag of zondag lijkt de kans op een enkele bui wat groter. Mogelijk met een donderklap. Maar hoe zwaar die buien zullen zijn is nog erg onzeker. In de nacht wordt het niet veel kouder dan een graad of 20. En zondag wisselend bewolkt, een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En dan duidelijk minder heet dan de afgelopen tijd. Het wordt dan rond de 25 graden. Ook op maandag is op de meeste plaatsen droog en waait dan een matige wind uit het noordwesten. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 17 graden. En overdag zo'n 22 tot 23 graden. En het blijft op de meeste plaatsen droog. Dat geldt ook voor dinsdag. Dan een matige wind uit een noord-noordoostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur van zo'n 23 tot 24 graden.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het begint drukker te worden onderweg en dat merk je onder andere op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij Culemborg gebeurde een ongeluk. Twee rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je 25 minuten extra reistijd. Van de A16, Rotterdam richting Breda. Bij de Van Brienenoordbrug gebeurde een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht en hier heb je 10 minuten oponthoud. Dan de A58, Breda richting Bergen-op-Zoom. Bij Heerlen gebeurde ook een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar reken nog op 25 minuten vertraging. En tot slot de N57, Rotterdam richting Middelburg. Bij de Haringvlietdam 35 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft vanmorgen 5 jongeren opgepakt voor onrust in het dorp Schravendeel deze week. Er zijn meerdere vechtpartijen geweest. De eerste was zaterdag, maar ook de dagen daarna was het onrustig. Dit weekend was er een demonstratie. Afgelopen maandag was dat er ook het geval, zeggen lokale media, waar rond de 200 mensen op afkwamen. De woede is vooral gericht op bewoners van het asielzoekerscentrum die voor overlast zouden zorgen. Burgemeester Witte van de Hoeksewaard heeft gisteren nog opgeroepen tot rust in het dorp. De turbulence op de Maasvlakte laten geen vrachtwagens meer toe vanwege code rood. Het laden en lossen bij onder meer ECT en APM gaat wel door, maar vanwege de hitte in een veel lager tempo. Daarom mogen er geen nieuwe vrachtwagens meer bij komen. Het besluit zorgde vanmorgen voor files van vrachtwagens op de Europaweg. Inmiddels worden vrachtwagens doorgestuurd naar de Maasvlakte Plaza. De file is inmiddels opgelost. De politie doet onderzoek naar explosie. Een explosie vannacht aan de Kapiteinsbuurt in Rotterdam-Delfshaven. Daar was rond 1:30 een klap te horen. Volgens mensen te plaatsen was de ontploffing op het balkon van een portiekflat op de eerste verdieping. Mogelijk zou zwaar vuurwerk erop gegooid zijn. Voor zover bekend is er nog niemand opgepakt. De man die in 2024 een aanslag pleegde op een drukke kerstmarkt in het Duitse Magdeburg is veroordeeld tot levenslang. Hij heeft geen recht op vervroegde vrijlating. De man uit Saoedi-Arabië reed 1,5 jaar geleden met zijn auto in op het publiek. Er vielen 6 doden en zo'n 100 mensen raakten gewond. Er werd ter plekke opgepakt. De man woonde al lang in Duitsland en werkte als psychiater voor gedetineerden. Duitse justitie zegt dat hij handelde uit persoonlijke en niet zozeer ideologische motieven. Zelf heeft hij nooit een verklaring gegeven voor zijn daad. Dan nog het weer bij ons in de regio. Zonnig, droog, extreme temperaturen, 37 graden. In de loop van de middag draait de wind naar het westen en dan wordt het iets minder heet. Vannacht blijft het warm, niet zo warm als de afgelopen nacht. Het koelt af naar 22 graden. Morgen tropische temperaturen, 30 tot 34 graden. En de dagen daarna gaat de temperaturen echt omlaag. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het wordt drukker op de weg. De meeste files staan in het zuidelijke helft van Nederland. Dat merk je onder andere op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij Beest heb je een kwartier vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Dan naar de A50, Eindhoven richting Arnhem. Bij knooppunt Bankhoef is de weg dicht door een autobrand. Omrijden kan via Den Bosch en knooppunt Del over de A2 en de A15. En tot slot de N57, Rotterdam richting Middelburg. Bij de Haringvlietdam heb je nu een 30 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het KNMI heeft voor vrijdag code rood afgegeven vanwege extreme hitte. De hoge temperaturen kunnen leiden tot gezondheidsklachten. Blijf daarom zoveel mogelijk uit de zon. Drink voldoende en let op de kwetsbare mensen in je omgeving. Voor meer informatie of tips en adviezen voor deze dag, kijk op knmi.nl. Het project Bos op Poten in Capelle Scholevaar, de verplaatsbare bomen, is verhuisd. Ondanks de hitte is woensdag het Bos op Poten naar een nieuwe locatie aan de Heksendans gegaan in Capelle Scholevaar. Tijdens de opening liet wethouder Cor Schaatsbergen weten dat op de oude locatie aan de Floris Burgwal een permanente vergroening en ontmoetingsplek komt. Er zijn veel evenementen die niet doorgaan vanwege de hitte en code rood. De historische vereniging Capelle houdt zaterdag het museum Schravenhof dicht. Niet alleen vanwege het weer, maar ook omdat de kinderboerderij Klaverweide, waar het gevestigd is, ook dicht is. De Capelse manege heeft door de hitte de lessen moeten annuleren. Als vervanging van die lessen biedt de manege wel andere activiteiten aan. Een van die activiteiten is het afspuiten van de dieren. Ruiters komen massaal naar de manege om hier te helpen. Op Facebook laat de Capelse manege weten hier dankbaar voor te zijn, maar roept de ruiters wel op om te komen op de lestijden om alles veilig te houden. De Schutse Fair die zaterdag in Nieuwekerk aan de IJssel georganiseerd zou worden, is ook afgelast. En Veteranendag in Nieuwekerk aan de IJssel, ook zaterdag, gaat ook niet door. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdag 26 juni. Het wordt vandaag een extreem hete dag. Er waait een matige wind uit een zuidelijke richting waarmee de zeer warme lucht wordt aangevoerd. En dankzij de uitbundige zonneschijn kan vanmiddag de temperatuur uitkomen rond de 37 graden. Later in de namiddag en aan het begin van de avond krijgen we mogelijk enige verkoeling door wind van zee. En er stroomt dan iets minder hete lucht over de regio uit. Komende nacht blijft het weer erg warm met een minimumtemperatuur van 21 graden. En op de meeste plaatsen zal het droog blijven. Er is maar een enkel model dat toch voor een lichte bui gaat. En ook morgen moeten we nog rekening houden met hoge temperaturen. Een afwisseling van zon en wolken en overdag op de meeste plaatsen droog. En bij een zwakke wind die dan draait naar de noordwestelijke richting kan het tot zo'n 33 graden worden. In de nacht van zaterdag of zondag lijkt de kans op een enkele bui wat groter. Mogelijk met een donderklap. Maar hoe zwaar die buien zullen zijn is nog erg onzeker. In de nacht wordt het niet veel kouder dan een graad of 20. En zondag wisselend bewolkt, een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En dan duidelijk minder heet dan de afgelopen tijd. Het wordt dan rond de 25 graden. Ook op maandag is op de meeste plaatsen droog en waait dan een matige wind uit het noordwesten. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 17 graden. En overdag zo'n 22 tot 23 graden. En het blijft op de meeste plaatsen droog. Dat geldt ook voor dinsdag. Dan een matige wind uit een noord-noordoostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur van zo'n 23 tot 24 graden.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 200 kilometer file. De meeste files staan in de zuidelijke helft van het land. Maar ik begin op de A1 vanuit Hengelo naar Apeldoorn. Bij Twello heb je een kwartier vertraging. Door een vrachtwagen met pech is de rechterreis ook dicht. A15 Nijmegen-Rotterdam. Tussen Arkel en Sliedrecht-Oost 20 minuten extra. Door een ongeluk is de linkerreis ook dicht. Dan de A50 Eindhoven-Arnhem. Tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef een half uur vertraging. Door een autobrand is de rechterreis ook afgesloten. En de N57 Rotterdam richting Middelburg tussen Hellevoetsluis en de Harrievlietdam 25 minuten vertraging. Komt de bezoekers aan concertatie. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Mario Kwaaita met het nieuws van Radio Rijnmond. De komende 4 jaar moeten er in Rotterdam minimaal 15.000 nieuwe huizen bijkomen. 10.000 daarvan moeten sociale of middenhuur zijn. Dat staat in het coalitieakkoord van de gemeente Rotterdam. Verder wil de coalitie het centrum van de stad in 2040 autoluw hebben. De komende paar jaar moeten de Meent, Witte de Wit en Aard van Nest laat al autovrij worden. En Rotterdam wil de beste stad worden om in op te groeien. Het kabinet wil er in de gevangenis snel 1700 plekken bij hebben. Dat moet gebeuren door vaker met sobere regimes te werken, vooral in de meer beveiligde afdelingen. En er moet sneller worden gewerkt met enkelbanden om gevangenen sneller te laten terugkeren in de samenleving. Een hoge snelheidstrein van Eurostar is vanmorgen stilgevallen in België bij Leuven. De trein was onderweg van Keulen naar Brussel met zo'n 400 mensen aan boord. Het werd in de trein al snel bloedheet. Personeel deelde flesjes uit, maar de mensen moesten toch snel de trein uit. Ze konden daarna met een andere trein verder naar Brussel. Waarom de trein ermee stopte is niet bekend. En er was gisteren veel ophef bij het personeel van de Efteling dat het pretpark gewoon open zou gaan vandaag met code rood. Maar wie dan vandaag een rondje loopt, ziet dat veel attracties wel dicht zijn. Net als horeca en winkeltjes in het park. Zo kun je vandaag niet in het schommelschip Halve Maan, Joris en de Draak en de Vliegende Hollander. Volgens personeel is het ook gewoon veel te warm en is het niet te doen. Bezoekers klagen over de gesloten attracties in de Efteling. Het weer zonnig, droog en extreem warm met 37 graden. Het is code rood. Later vandaag wordt het iets koeler door een wind uit het westen. Vanavond blijft het droog en nog lang warm. Vannacht is het nog steeds 22 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dennis Mooi van de ANWB. Er staat nu 150 kilometer file. Op de A1 vanuit Hengelo naar Apeldoorn heb je een kwartier vertraging tussen Padmen en Twello. Dat komt door een vrachtwagen met pech. Een autobrand op de A50 van Eindhoven naar Arnhem kost je een uur extra tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. Rechter reis ook is dicht. Omrijden doe je via Den Bosch, Knopendel en Tiel over de A2 en de A15. Dan de N57 Rotterdam-Middelburg tussen Hellevoetsluis en de Harenvlietdam. 20 minuten vertraging. Dat komt door bezoekers aan concentratie. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen.
6: Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
10: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
11: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: dance all night.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het KNMI heeft voor vrijdag code rood afgegeven vanwege extreme hitte. De hoge temperaturen kunnen leiden tot gezondheidsklachten. Blijf daarom zoveel mogelijk uit de zon, drink voldoende en let op de kwetsbare mensen in je omgeving. Voor meer informatie of tips en adviezen voor deze dag, kijk op knmi.nl. Het project Bos op Poten in Capelle Schollevaar, de verplaatsbare bomen, is verhuisd. Ondanks de hitte is woensdag het Bos op Poten naar een nieuwe locatie aan de Heksendans gegaan in Capelle Schollevaar. Tijdens de opening liet wethouder Cor Schaansbergen weten dat op de oude locatie aan de Floris Burgwal een permanente vergroening en ontmoetingsplek komt. Er zijn veel evenementen die niet doorgaan vanwege de hitte en code rood. De historische vereniging Capelle houdt zaterdag het museum Schravenhof dicht. Niet alleen vanwege het weer, maar ook omdat de kinderboerderij Klaverweide, waar het gevestigd is, ook dicht is. De Capelse manege heeft door de hitte de lessen moeten annuleren. Als vervanging van die lessen biedt de manege wel andere activiteiten aan. Een van die activiteiten is het afspuiten van de dieren. Ruiters komen massaal naar de manege om hier te helpen. Op Facebook laat de Capelse manege weten hier dankbaar voor te zijn, maar roept de ruiters wel op om te komen op de lestijden om alles veilig te houden. De Schutse Fair die zaterdag in Nieuwekerk aan de IJssel georganiseerd zou worden, is ook afgelast. En Veteranendag in Nieuwekerk aan de IJssel, ook zaterdag, gaat ook niet door. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van vrijdag 26 juni. Het wordt vandaag een extreem hete dag. Er waait een matige wind uit een zuidelijke richting waarmee de zeer warme lucht wordt aangevoerd. En dankzij de uitbundige zonneschijn kan vanmiddag de temperatuur uitkomen rond de 37 graden. Later in de namiddag aan het begin van de avond krijgen we mogelijk enige verkoeling door wind van zee en er stroomt dan iets minder hete lucht over de regio uit. Komende nacht blijft het weer erg warm met een minimumtemperatuur van 21 graden en op de meeste plaatsen zal het droog blijven. Er is maar een enkel model dat nog voor een lichte bui gaat. En ook morgen moeten we nog rekening houden met hoge temperaturen. Een afwisseling van zon en wolken en overdag op de meeste plaatsen droog. En bij een zwakke wind die dan draait naar de noordwestelijke richting kan het tot zo'n 33 graden worden. In de nacht van zaterdag of zondag lijkt de kans op een enkele bui wat groter. Mogelijk met een donderklap. Maar hoe zwaar die buien zullen zijn is nog erg onzeker. In de nacht wordt het niet veel kouder dan een graad of 20. En zondag wisselend bewolkt, een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En dan duidelijk minder heet dan de afgelopen tijd. Het wordt dan rond de 25 graden. Ook op maandag is op de meeste plaatsen droog en waait dan een matige wind uit het noordwesten. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 17 graden. En overdag zo'n 22 tot 23 graden. En het blijft op de meeste plaatsen droog. Dat geldt ook voor dinsdag. Dan een matige wind uit een noord-noordoostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur van zo'n 23 tot 24 graden.
4: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 Amersfoort-Apeldoorn heb je tussen Kootwijk en Hoenderloo 25 minuten vertraging. Een uur extra ben je kwijt op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Osse-Oost en Knobbert Bankhoef. Door een autobrand is de rechterreis ook daar dicht. Dan de A50 vanuit Arnhem naar Eindhoven, de andere kant op dus. Bij het Knobbert Bankhoef is er juist een ongeluk gebeurd. De weg is afgesloten. Althans, je kan er langs via de vluchtstrook en het levert op dit moment 10 minuten vertraging op. Maar die vertraging zal daar oplopen. Dan de A58 naar Vlissingen tussen Reeland en Capelle-Zuid ben je een kwartier langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Mario Kwaaital met het nieuws van Radio Rijnmond. Op zolder van een huis in Schiedam is brand uitgebroken. De bewoners konden op tijd naar buiten. Mensen uit de huizen ernaast aan de Buisbaloo-singel moesten uit voorzorg ook hun huis uit. De brandweer probeert te voorkomen dat de brand overslaat. Mede door de droogte is er daarom veel brandweer opgeroepen. De brand is ook moeilijk te bereiken. Op beelden is te zien dat er witte rook door de dakpannen heen komt. Papendrecht wil de komende 4 jaar opvang bieden aan 0 asielzoekers. Want dat is wat de kiezer wil, zeggen VVD, PVV en Onafhankelijk Papendrecht in het coalitieakkoord. De huidige overeenkomst met het COA wordt daarom ook niet verlengd. Nu is er nog plek voor 80 alleenstaande minderjarigen aan de Weteringssingel in Papendrecht. Maassluis kwam eerder ook al met een akkoord om 0 asielzoekers op te vangen. Rotterdam blijft ook de komende 4 jaar hard optreden tegen verkeers-ASO's, staat in het coalitieakkoord. Dat gebeurde de afgelopen jaren ook al. Er wordt gecontroleerd met geluidscamera's en er wordt streng gehandhaafd bij mensen die dubbel geparkeerd staan. Ook worden straten sneller afgesloten als dat nodig is, zeker in het centrum van de stad. De Meent, Witte de Wit en de Aard van Nestraat moeten over een paar jaar al autovrij worden. En op de Erasmus Universiteit werden vandaag alle lessen en tentamens geschrapt door de hitte. De meeste gebouwen op de universiteitscampus zijn ook dicht. De parkeergarage en kinderopvang bleven wel open. De tentamens die vandaag afgenomen moesten worden, worden op een ander moment ingehaald. De buitenactiviteiten en evenementen van de Erasmus Universiteit gaan ook niet door. Het weer vanavond blijft nog lang warm. Vannacht is het nog steeds 22 graden. Morgen wordt weer een tropische dag met veel zon. Het wordt wel iets minder heet, 30 tot 35 graden. Morgenavond is er kans op een zware onweersbui. Na morgen is de ergste hitte voorbij. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dennis Mooi van de ANWB.
3: Het is veel rustiger dan gebruikelijk op dit tijdstip. De meeste files staan in de zuidelijke helft van het land. Alles bij elkaar opgeteld, 80 kilometer file. De A1 Amersfoort-Apeldoorn tussen Kootwijk en Hoenderloo, 20 minuten extra. A12 naar Duitsland voor de grens, 10 minuten vertraging. De A35 van Almelo naar Enschede. Tussen Hengelo-Zuid en Enschede-West doe je er een kwartier langer over. Dat geldt ook voor de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Tussen Os-Oost en Ravenstein. Dat komt door een autobrand, maar de weg is alweer vrij daar. En op de A58 richting Vlissingen tussen Rilland en Capelle doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 FM.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het KNMI heeft voor vrijdag code rood afgegeven vanwege extreme hitte. De hoge temperaturen kunnen leiden tot gezondheidsklachten. Blijf daarom zoveel mogelijk uit de zon, drink voldoende en let op de kwetsbare mensen in je omgeving. Voor meer informatie of tips en adviezen voor deze dag, kijk op knmi.nl. Het project Bos op Poten in Capelle Schollevaar, de verplaatsbare bomen, is verhuisd. Ondanks de hitte is woensdag het Bos op Poten naar een nieuwe locatie aan de Heksendans gegaan in Capelle Schollevaar. Tijdens de opening liet wethouder Cor Schaatsbergen weten dat op de oude locatie aan de Florisburgwal een permanente vergroening en ontmoetingsplek komt. Er zijn veel evenementen die niet doorgaan vanwege de hitte en code rood. De historische vereniging Capelle houdt zaterdag het museum Schravenhof dicht. Niet alleen vanwege het weer, maar ook omdat de kinderboerderij Klaverweide, waar het gevestigd is, ook dicht is. De Capelse manege heeft door de hitte de lessen moeten annuleren. Als vervanging van die lessen biedt de manege wel andere activiteiten aan. Een van die activiteiten is het afspuiten van de dieren. Ruiters komen massaal naar de manege om hier te helpen. Op Facebook laat de Capelse manege weten hier dankbaar voor te zijn, maar roept de ruiters wel op om te komen op de lestijden om alles veilig te houden. De Schutse Fair die zaterdag in Nieuwekerk aan de IJssel georganiseerd zou worden, is ook afgelast. En Veteranendag in Nieuwekerk aan de IJssel, ook zaterdag, gaat ook niet door. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdag 26 juni. Het wordt vandaag een extreem hete dag. Er waait een matige wind uit een zuidelijke richting waarmee de zeer warme lucht wordt aangevoerd. En dankzij de uitbundige zonneschijn kan vanmiddag de temperatuur uitkomen rond de 37 graden. Later in de namiddag en het begin van de avond krijgen we mogelijk enige verkoeling door wind van zee. En er stroomt dan iets minder hete lucht over de regio uit. Komende nacht blijft weer erg warm met een minimumtemperatuur van 21 graden. En op de meeste plaatsen zal het droog blijven. Er is maar een enkel model dat nog voor een lichte bui gaat. En ook morgen moeten we nog rekening houden met hoge temperaturen. Een afwisseling van zon en wolken en overdag op de meeste plaatsen droog. En bij een zwakke wind die dan draait naar de noordwestelijke richting kan het tot zo'n 33 graden worden. In de nacht van zaterdag of zondag lijkt de kans op een enkele bui wat groter. Mogelijk met een donderklap. Maar hoe zwaar die buien zullen zijn is nog erg onzeker. In de nacht wordt het niet veel kouder dan een graad of 20. En zondag wisselend bewolkt, een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En dan duidelijk minder heet dan de afgelopen tijd. Het wordt dan rond de 25 graden. Ook op maandag is op de meeste plaatsen droog en waait dan een matige wind uit het noordwesten. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 17 graden. En overdag zo'n 22 tot 23 graden. En het blijft op de meeste plaatsen droog. Dat geldt ook voor dinsdag. Dan een matige wind uit een noord-noordoostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 15. En een maximumtemperatuur van zo'n 23 tot 24 graden.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Het valt reuze mee met de drukte op dit moment. Er staat slechts 40 kilometer file. Op de A2 Utrecht-Eindhoven heb je tussen de knooppunten Hintham en Vught een kwartier vertraging. Door een ongeluk zijn 3 rijstroken dicht. Ook een kwartier lang onderweg ben je op de A35 van Almelo naar Enschede tussen Delden en Enschede-West. Dat komt door een pechgeval. En A59 Den Bosch richting Os tussen Rosmalen en Kruisstraat. 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Op zolder van een huis in Schiedam is brand uitgebroken. De bewoners konden op tijd naar buiten. Mensen uit de huizen ernaast aan de Buisbaloo-singel moesten uit voorzorg ook hun huis uit. De brandweer probeert te voorkomen dat de brand overslaat. Mede door de droogte is er daarom veel brandweer opgeroepen. De brand is ook moeilijk te bereiken. Op beelden is te zien dat er witte rook door de dakpannen heen komt. Papendrecht wil de komende 4 jaar opvang bieden aan 0 asielzoekers. Want dat is wat de kiezer wil, zeggen VVD, PVV en Onafhankelijk Papendrecht in het coalitieakkoord. De huidige overeenkomst met het COA wordt daarom ook niet verlengd. Nu is er nog plek voor 80 alleenstaande minderjarigen aan de Weteringssingel in Papendrecht. Maassluis kwam eerder ook al met een akkoord om 0 asielzoekers op te vangen. Rotterdam blijft ook de komende 4 jaar hard optreden tegen verkeers-ASO's, staat in het coalitieakkoord. Dat gebeurde de afgelopen jaren ook al. Er wordt gecontroleerd met geluidscamera's en er wordt streng gehandhaafd bij mensen die dubbel geparkeerd staan. Ook worden straten sneller afgesloten als dat nodig is, zeker in het centrum van de stad. De Meent, Witte de Wit en de Aard van Nestraat moeten over een paar jaar al autovrij worden. En op de Erasmus Universiteit werden vandaag alle lessen en tentamens geschrapt door de hitte. De meeste gebouwen op de universiteitscampus zijn ook dicht. De parkeergarage en kinderopvang bleven wel open. De tentamens die vandaag afgenomen moesten worden, worden op een ander moment ingehaald. De buitenactiviteiten en evenementen van de Erasmus Universiteit gaan ook niet door. Het weer vanavond blijft nog lang warm. Vannacht is het nog steeds 22 graden. Morgen wordt weer een tropische dag met veel zon. Het wordt wel iets minder heet, 30 tot 35 graden. Morgenavond is er kans op een zware onweersbui. Na morgen is de ergste hitte voorbij. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dennis Mooi van de ANWB. Het is veel minder druk dan gebruikelijk op dit tijdstip. Op de A2 van Utrecht naar Eindhoven heb je wel 20 minuten vertraging tussen de knooppunten Hintham en Vught. Bij bergingswerk zijn er 2 rijstroken dicht. A7 Horen-Zaanstad tussen Avenoorn en Purmerend Noord 10 minuten extra. Dat komt door een ongeluk. De weg is weer vrijgegeven. Ook 10 minuten vertraging op de A35 vanuit Almelo naar Enschede. Tussen Delden en Enschede West. Dat komt door een pechgeval. En A59 Zierikzee Den Bosch tussen Raamsdonksveer en Waspik doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hé, hey, opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Veven marcheert. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het KNMI heeft voor vrijdag code rood afgegeven vanwege extreem hitte. De hoge temperaturen kunnen leiden tot gezondheidsklachten. Blijf daarom zoveel mogelijk uit de zon, drink voldoende en let op de kwetsbare mensen in je omgeving. Voor meer informatie of tips en adviezen voor deze dag, kijk op knmi.nl. Het project Bos op Poten in Capelle Scholevaar, de verplaatsbare bomen, is verhuisd. Ondanks de hitte is woensdag het Bos op Poten naar een nieuwe locatie aan de Heksendans gegaan in Capelle Scholevaar. Tijdens de opening liet wethouder Cor Schaatsbergen weten dat op de oude locatie aan de Floris Burgwal een permanente vergroening en ontmoetingsplek komt. Er zijn veel evenementen die niet doorgaan vanwege de hitte en code rood. De historische vereniging Capelle houdt zaterdag het museum Schravenhof dicht. Niet alleen vanwege het weer, maar ook omdat de kinderboerderij Klaverweide, waar het gevestigd is, ook dicht is. De Capelse manege heeft door de hitte de lessen moeten annuleren. Als vervanging van die lessen biedt de manege wel andere activiteiten aan. Een van die activiteiten is het afspuiten van de dieren. Ruiters komen massaal naar de manege om hier te helpen. Op Facebook laat de Capelse manege weten hier dankbaar voor te zijn, maar roept de ruiters wel op om te komen op de lestijden om alles veilig te houden. De Schutse Fair die zaterdag in Nieuwekerk aan de IJssel georganiseerd zou worden, is ook afgelast. En Veteranendag in Nieuwekerk aan de IJssel, ook zaterdag, gaat ook niet door. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdagmiddag 26 juni. Het was vandaag een gedenkwaardige weerdag, want niet eerder was het in Nieuwekerk aan de IJssel zo warm. Tegen 4 uur werd de maximumtemperatuur bereikt van 38,4 graden. Komende avond en nacht blijft het lange tijd erg warm en uiteindelijk wordt het niet veel kouder dan zo'n 21 tot 22 graden en het blijft vrijwel overal droog. Ook morgen aanvankelijk nog droog met zonnige perioden en wolkenvelden en een maximumtemperatuur die uitkomt rond de 32 tot 33 graden. Voor morgenavond zijn de verwachtingen en de berekeningen nog enigszins onzeker. De kans op een enkele regen- of onweersbui neemt toe, maar in welk deel van het land de zwaarste buien zullen gaan vallen, dat is nog moeilijk aan te geven. En pas morgenmiddag kunnen we daarover meer duidelijkheid verschaffen. Vanaf morgenavond wordt het dan duidelijk toch minder heet dan we de laatste week gewend waren. Op zondag valt er nog een enkele bui, maar af en toe breekt ook de zon door. Er waait dan een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De nacht verloopt nog relatief warm met een minimumtemperatuur van 20 graden. Maar zondagmiddag komt de temperatuur niet meer boven de 26 graden uit. Op maandag en dinsdag twee aangename zomerdagen. Een matige wind uit richtingen tussen noord en noordwest. Een zonnige periode, vrijwel overal droog. Een minimumtemperatuur van zo'n 15 tot 16 graden. En in de middag wordt het dan zo'n 23 tot 24 graden. Ook op woensdag nog weinig verandering. Nog een flinke zonnige periode, een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is een stuk minder druk op de wegen dan gebruikelijk. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens bij de Lutte 10 minuten vertraging. En A59 Zierikzee Den Bosch tussen Raamsdonksveer en Waspik 2 kilometer. Kwartier oponthoud heb je daar vanwege een spoedreparatie. De linker rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel.
1: Mario. Kwijt al met het nieuws. Nieuws van Radio Rijnmond. In de Hoekse Waard en op Goeree-Overflakkee wordt per direct flink gesneden in het aantal busritten. Er zijn zoveel chauffeurs ziek dat er tot het begin van de vakantiedienstregeling per dag 70 bussen niet rijden, vooral van en naar Rotterdam-Zuidplein. Er is een regeling dat mensen extra betaald krijgen als ze extra werken. Dat heeft wel een klein effect, maar is niet genoeg om volgens het boekje te blijven rijden. Er komt na de zomer wel een nieuwe lading chauffeurs aan. De A20 gaat op de Giessebrug terug van 3 naar 2 rijstroken. Dat is nodig omdat de brug niet meer aan de normen en eisen voldoet. Als dat is gebeurd mag zwaar verkeer ook weer over de Giessebrug. Door het aantal rijstroken te verminderen worden de randen van de brug minder belast. Het kan tot 2 jaar duren voor de brug is gerepareerd en het verkeer er weer normaal overheen kan. De brug voor langzaam verkeer wordt voorlopig éénrichtingsverkeer. Op een dak aan de Buis-Balotsingel in Schiedam was brand doordat dorre bladeren in de dakgoot spontaan in brand vlogen. De brand woedde daarna ook onder de dakpannen, maar is niet naar binnen geslagen. Toch kunnen de bewoners vannacht niet thuis slapen. Er moeten delen van het dak gesloopt worden om er zeker van te zijn dat de brand helemaal uit is. De buren moesten ook hun huis uit, die kunnen vannacht waarschijnlijk wel thuis slapen. En cabaretier Jochem Meijer moest veel fans teleurstellen die nog bij zijn extra voorstellingen wilden zijn. De kans om voor Rotterdam een kaartje te krijgen was minder dan 5%. Dus iedereen die er wel bij is, is spekkoper. En dat terwijl hij deze show al 3 jaar speelt. Meijer staat maar 2 keer per week op het podium door de tumoren in zijn rug. Meer kan hij ook niet aan. En naar nog grotere zalen wil hij niet om de kwaliteit van de voorstelling te garanderen. Het weer vanavond blijft nog lang warm. Vannacht is het nog steeds 22 graden. Morgen wordt weer een tropische dag met veel...
2: Dennis Mooij van de ANWB.
3: Er staan slechts een paar files op de A59 vanuit Zierikzee naar Den Bosch. Tussen Raamsdonksveer en Waspik doe je 5 minuten langer over. Ze zijn bezig met een spoedreparatie aan het asfalt. De linkerrijstrook is dicht. En het is even langzaam rijden op de N200 van Haarlem naar Zandvoort. Tussen Bloemendaal en Zandvoort ben je ook 5 minuten extra kwijt. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Hoogvliet is een kind uit een flat gevallen vanaf de 7e verdieping. Volgens omstanders landde het op de 1e verdieping nog op een parasol voor het in de bosjes viel aan de schakelweg in Hoogvliet. Gaat volgens de politie om een kind uit de basisschoolleeftijd? Het lijkt om een ongeluk te gaan. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog steeds enorm druk met vrachtwagens op de Maasvlakte. Vanmorgen vroeg werd al niemand meer toegelaten in de haven, omdat er door de hitte veel langzamer werd geladen en gelost. Er ontstonden lange files met vrachtwagens op de Europaweg. Die werden doorgestuurd naar de Maasvlakte Plaza. Volgens een transportbedrijf zouden er aan het begin van de avond nog steeds ruim 10.000 vrachtwagens in de brandende hitte staan te wachten. Door een tekort aan buschauffeurs bij Transdev rijden er de komende weken minder bussen in de Hoekse Waard en op Goeree-Overflakkee. Per dag worden er zeker 70 bussen geschrapt tot het begin van de zomervakantie. De meeste bussen worden geschrapt van en naar Rotterdam-Zuidplein. Vervoerder Transdev zegt dat er deze zomer weer een groep vers opgeleide buschauffeurs aankomt. Dus na de zomervakantie moeten de problemen voorbij zijn. En een 19-jarige Belg is in de buurt van Gent opgepakt voor een moord op een Nederlandse man in Spanje eind 2024. Het zou gaan om een vergisliquidatie. De Belg was toen 17 jaar oud en heeft in Spanje al eerder vastgezeten. Maar hij moest worden vrijgelaten omdat minderjarigen maar een bepaalde tijd mogen worden vastgehouden. Nu is hij weer opgepakt. Op verzoek van Spanje wordt hij veroordeeld in Nederland voor de vergismoord. Het weer vanavond blijft nog lang warm. Vannacht is het nog steeds 22 graden. Morgen wordt weer een tropische dag met veel zon. Het wordt wel iets minder heet, 30 tot 35 graden. Morgenavond is er kans op een zware onweersbui. Na morgen is de ergste hitte voorbij. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
6: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
10: De gezelligste van de regio.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Hoogvliet is een kind uit een flat gevallen vanaf de 7e verdieping. Volgens omstanders landde het op de eerste verdieping nog op een parasol voor het in de bosjes viel aan de schakelweg in Hoogvliet. Gaat volgens de politie om een kind uit de basisschoolleeftijd. Het lijkt om een ongeluk te gaan. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog steeds enorm druk met vrachtwagens op de Maasvlakte. Vanmorgen vroeg werd al niemand meer toegelaten in de haven, omdat er door de hitte veel langzamer werd geladen en gelost. Er ontstonden lange files met vrachtwagens op de Europaweg. Die werden doorgestuurd naar de Maasvlakte Plaza. Volgens een transportbedrijf zouden er aan het begin van de avond nog steeds ruim 10.000 vrachtwagens in de brandende hitte staan te wachten. Door een tekort aan buschauffeurs bij Transdev rijden er de komende weken minder bussen in de Hoekse Waard en op Goeree-Overflakkee. Per dag worden er zeker 70 bussen geschrapt tot het begin van de zomervakantie. De meeste bussen worden geschrapt van en naar Rotterdam-Zuidplein. Vervoerder Transdev zegt dat er deze zomer weer een groep vers opgeleide buschauffeurs aankomt. Dus na de zomervakantie moeten de problemen voorbij zijn. En een 19-jarige Belg is in de buurt van Gent opgepakt voor een moord op een Nederlandse man in Spanje eind 2024. Het zou gaan om een vergisliquidatie. De Belg was toen 17 jaar oud en heeft in Spanje al eerder vastgezeten. Maar hij moest worden vrijgelaten omdat minderjarigen maar een bepaalde tijd mogen worden vastgehouden. Nu is hij weer opgepakt. Op verzoek van Spanje wordt hij veroordeeld in Nederland voor de vergismoord. Het weer vanavond blijft nog lang warm. Vannacht is het nog steeds 22 graden. Morgen wordt weer een tropische dag met veel zon. Het wordt wel iets minder heet, 30 tot 35 graden. Morgenavond is er kans op een zware onweersbui. Na morgen is de ergste hitte voorbij. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

0: Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een tankstation in Berkelen-Roderijs is iemand onwel geworden. Het was de chauffeur van een tankwagen die nieuwe brandstof kwam brengen. Het is niet bekend hoe de man onwel werd, maar hij zou een hoge lichaamstemperatuur hebben gehad. Misschien speelde de hitte een rol. Hij moest naar het ziekenhuis. De tankwagen stond nog vastgekoppeld aan de tank. Die konden de hulpdiensten niet zonder hulp loskrijgen. Zware vrachtwagens mogen binnenkort weer over de Giessen brug in de A20 rijden. Dat mocht sinds eind april niet meer, omdat de brug niet aan de regels voldoet. Maar het gaat nog wel even duren voor de brug verstevigd wordt. Daarom gaat het aantal rijstroken ook terug van 3 naar 2 in beide richtingen. Rijkswaterstaat verwacht dat verkeer rekening moet houden met een half uur tot een uur extra reistijd. Dat gaat minimaal 2 jaar duren. Door een tekort aan buschauffeurs bij Transdev rijden er de komende weken minder bussen in de Hoekse Waard en op Goeree-Overflakkee. Per dag worden er zeker 70 bussen geschrapt tot het begin van de zomervakantie. De meeste ritten vervallen van en naar Rotterdam-Zuidplein. Vervoerder Transdev zegt dat er deze zomer weer een groep buschauffeurs van de opleiding komt. Dus na de zomervakantie moeten de problemen voorbij zijn. En Paul Nuiten wordt de nieuwe hoofdtrainer van FC Dordrecht. Hij komt over van Ajax, waar hij de laatste tijd trainer van het belofteteam was in de keukenkampioendivisie. Daarvoor was hij verantwoordelijk voor de onder 17 en onder 19 van de Amsterdammers. Hij was ook assistenttrainer bij het eerste, toen Fred Grim hoofdtrainer was. Het contract van Nuiten in Amsterdam liep nog tot volgend jaar zomer, maar dat is in onderling overleg beëindigd. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht is het nog steeds 22 graden. Morgen wordt weer een tropische dag met veel zon. Het wordt wel iets minder heet, 30 tot 35 graden. Morgenavond is er kans op een zware onweersbui. Na morgen is de ergste hitte voorbij. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedenavond, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een tankstation in Berkelen-Roderijs is iemand onwel geworden. Het was de chauffeur van een tankwagen die nieuwe brandstof kwam brengen. Het is niet bekend hoe de man onwel werd, maar hij zou een hoge lichaamstemperatuur hebben gehad. Misschien speelde de hitte een rol. Hij moest naar het ziekenhuis. De tankwagen stond nog vastgekoppeld aan de tank. Die konden de hulpdiensten niet zonder hulp loskrijgen. Zware vrachtwagens mogen binnenkort weer over de Giessche brug in de A20 rijden. Dat mocht sinds eind april niet meer, omdat de brug niet aan de regels voldoet. Maar het gaat nog wel even duren voor de brug verstevigd wordt. Daarom gaat het aantal rijstroken ook terug, van 3 naar 2 in beide richtingen. Rijkswaterstaat verwacht dat verkeer rekening moet houden met een half uur tot een uur extra reistijd. Dat gaat minimaal 2 jaar duren. Door een tekort aan buschauffeurs bij Transdev rijden er de komende weken minder bussen in de Hoekse Waard en op Goeree-Overflakkee. Per dag worden er zeker 70 bussen geschrapt tot het begin van de zomervakantie. De meeste ritten vervallen van en naar Rotterdam-Zuidplein. Vervoerder Transdev zegt dat er deze zomer weer een groep buschauffeurs van de opleiding komt. Dus na de zomervakantie moeten de problemen voorbij zijn. En Paul Nuiten wordt de nieuwe hoofdtrainer van FC Dordrecht. Hij komt over van Ajax, waar hij de laatste tijd trainer van het belofteteam was in de keukenkampioendivisie. Daarvoor was hij verantwoordelijk voor de onder 17 en onder 19 van de Amsterdammers. Hij was ook assistenttrainer bij het eerste, toen Fred Grim hoofdtrainer was. Het contract van Nuiten in Amsterdam liep nog tot volgend jaar zomer, maar dat is in onderling overleg beëindigd. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht is het nog steeds 22 graden. Morgen wordt weer een tropische dag met veel zon. Het wordt wel iets minder heet, 30 tot 35 graden. Morgenavond is er kans op een zware onweersbui. Na morgen is de ergste hitte voorbij. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een tankstation in Berkelen-Roderijs is iemand onwel geworden. Het was de chauffeur van een tankwagen die nieuwe brandstof kwam brengen. Het is niet bekend hoe de man onwel werd, maar hij zou een hoge lichaamstemperatuur hebben gehad. Misschien speelde de hitte een rol. Hij moest naar het ziekenhuis. De tankwagen stond nog vastgekoppeld aan de tank. Die konden de hulpdiensten niet zonder hulp loskrijgen. Zware vrachtwagens mogen binnenkort weer over de Giessebrug in de A20 rijden. Dat mocht sinds eind april

0: niet meer omdat de brug niet aan de regels voldoet. Maar het gaat nog wel even duren voor de brug verstevigd wordt. Daarom gaat het aantal rijstroken ook terug van 3 naar 2 in beide richtingen. Rijkswaterstaat verwacht dat verkeer rekening moet houden met 1/2 uur tot 1 uur extra reistijd. Dat gaat minimaal 2 jaar duren. Door een tekort aan buschauffeurs bij Transdev rijden er de komende weken minder bussen in de Hoekse Waard en op Goeree-Overflakkee. Per dag worden er zeker 70 bussen geschrapt tot het begin van de zomervakantie. De meeste ritten vervallen van en naar Rotterdam-Zuidplein. Vervoerder Transdev zegt dat er deze zomer weer een groep buschauffeurs van de opleiding komt. Dus na de zomervakantie moeten de problemen voorbij zijn. En Paul Nuiten wordt de nieuwe hoofdtrainer van FC Dordrecht. Hij komt over van Ajax, waar hij de laatste tijd trainer van het belofteteam was in de keukenkampioendivisie. Daarvoor was hij verantwoordelijk voor de onder 17 en onder 19 van de Amsterdammers. Hij was ook assistenttrainer bij het eerste, toen Fred Grim hoofdtrainer was. Het contract van Nuiten in Amsterdam liep nog tot volgend jaar zomer, maar dat is in onderling overleg beëindigd. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht is het nog steeds 22 graden. Morgen wordt weer een tropische dag met veel zon. Het wordt wel iets minder heet, 30 tot 35 graden. Morgenavond is er kans op een zware onweersbui. Na morgen is de ergste hitte voorbij. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
2: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
3: Jazeker, heel belangrijk.
1: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee Marcheert. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Goedenavond, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel.
1: Mario. Kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een tankstation in Berkelen-Roderijs is iemand onwel geworden. Het was de chauffeur van een tankwagen die nieuwe brandstof kwam brengen. Het is niet bekend hoe de man onwel werd, maar hij zou een hoge lichaamstemperatuur hebben gehad. Misschien speelde de hitte een rol. Hij moest naar het ziekenhuis. De tankwagen stond nog vastgekoppeld aan de tank. Die konden de hulpdiensten niet zonder hulp loskrijgen. Zware vrachtwagens mogen binnenkort weer over de Giessen brug in de A20 rijden. Dat mocht sinds eind april niet meer, omdat de brug niet aan de regels voldoet. Maar het gaat nog wel even duren voor de brug verstevigd wordt. Daarom gaat het aantal rijstroken ook terug.

0: van 3 naar 2 in beide richtingen. Rijkswaterstaat verwacht dat verkeer rekening moet houden met een half uur tot een uur extra reistijd. Dat gaat minimaal 2 jaar duren. Door een tekort aan buschauffeurs bij Transdev rijden er de komende weken minder bussen in de Hoekse Waard en op Goeree-Overflakkee. Per dag worden er zeker 70 bussen geschrapt tot het begin van de zomervakantie. De meeste ritten vervallen van en naar Rotterdam-Zuidplein. Vervoerder Transdev zegt dat er deze zomer weer een groep buschauffeurs van de opleiding komt. Dus na de zomervakantie moeten de problemen voorbij zijn. En Paul Nuiten wordt de nieuwe hoofdtrainer van FC Dordrecht. Hij komt over van Ajax, waar hij de laatste tijd trainer van het belofteteam was in de keukenkampioendivisie. Daarvoor was hij verantwoordelijk voor de onder 17 en onder 19 van de Amsterdammers. Hij was ook assistenttrainer bij het eerste, toen Fred Grim hoofdtrainer was. Het contract van Nuiten in Amsterdam liep nog tot volgend jaar zomer, maar dat is in onderling overleg beëindigd. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht is het nog steeds 22 graden. Morgen wordt weer een tropisch...
1: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
2: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een tankstation in Berkelen-Roderijs is iemand onwel geworden. Het was de chauffeur van een tankwagen die nieuwe brandstof kwam brengen. Het is niet bekend hoe de man onwel werd, maar hij zou een hoge lichaamstemperatuur hebben gehad. Misschien speelde de hitte een rol. Hij moest naar het ziekenhuis. De tankwagen stond nog vastgekoppeld aan de tank. Die konden de hulpdiensten niet zonder hulp loskrijgen. Zware vrachtwagens mogen binnenkort weer over de Giessen brug in de A20 rijden. Dat mocht sinds eind april niet meer, omdat de brug niet aan de regels voldoet. Maar het gaat nog wel even duren voor de brug verstevigd wordt. Daarom gaat het aantal rijstroken ook terug van 3 naar 2 in beide richtingen. Rijkswaterstaat verwacht dat verkeer rekening moet houden met een half uur tot een uur extra reistijd. Dat gaat minimaal 2 jaar duren. Door een tekort aan buschauffeurs bij Transdev rijden er de komende weken minder bussen in de Hoekse Waard en op Goeree-Overflakkee. Per dag worden er zeker 70 bussen geschrapt tot het begin van de zomervakantie. De meeste ritten vervallen van en naar Rotterdam-Zuidplein. Vervoerder Transdev zegt dat er deze zomer weer een groep buschauffeurs van de opleiding komt. Dus na de zomervakantie moeten de problemen voorbij zijn. En Paul Nuiten wordt de nieuwe hoofdtrainer van FC Dordrecht. Hij komt over van Ajax, waar hij de laatste tijd trainer van het belofteteam was in de keukenkampioendivisie. Daarvoor was hij verantwoordelijk voor de onder 17 en onder 19 van de Amsterdammers. Hij was ook assistenttrainer bij het eerste, toen Fred Grim hoofdtrainer was. Het contract van Nuiten in Amsterdam liep nog tot volgend jaar zomer, maar dat is in onderling overleg beëindigd. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht is het nog steeds 22 graden. Morgen wordt weer een tropische dag met veel zon. Het wordt wel iets minder heet, 30 tot 35 graden. Morgenavond is er kans op een zware onweersbui. Na morgen is

0: de ergste hitte voorbij. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
3: Hey opa, hoor je dat?
4: Huh?
3: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
6: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
10: De gezelligste van de regio.
11: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een tankstation in Berkelen-Roderijs is iemand onwel geworden. Het was de chauffeur van een tankwagen die nieuwe brandstof kwam brengen. Het is niet bekend hoe de man onwel werd, maar hij zou een hoge lichaamstemperatuur hebben gehad. Misschien speelde de hitte een rol. Hij moest naar het ziekenhuis. De tankwagen stond nog vastgekoppeld aan de tank. Die konden de hulpdiensten niet zonder hulp loskrijgen. Zware vrachtwagens mogen binnenkort weer over de Giessen brug in de A20 rijden. Dat mocht sinds eind april niet meer, omdat de brug niet aan de regels voldoet. Maar het gaat nog wel even duren voor de brug verstevigd wordt. Daarom gaat het aantal rijstroken ook terug van 3 naar 2 in beide richtingen. Rijkswaterstaat verwacht dat verkeer rekening moet houden met een half uur tot een uur extra reistijd. Dat gaat minimaal 2 jaar duren. Door een tekort aan buschauffeurs bij Transdev rijden er de komende weken minder bussen in de Hoekse Waard en op Goeree-Overflakkee. Per dag worden er zeker 70 bussen geschrapt tot het begin van de zomervakantie. De meeste ritten vervallen van en naar Rotterdam-Zuidplein. Vervoerder Transdev zegt dat er deze zomer weer een groep buschauffeurs van de opleiding komt. Dus na de zomervakantie moeten de problemen voorbij zijn. En Paul Nuiten wordt de nieuwe hoofdtrainer van FC Dordrecht. Hij komt over van Ajax, waar hij de laatste tijd trainer van het belofteteam was in de keukenkampioendivisie. Daarvoor was hij verantwoordelijk voor de onder 17 en onder 19 van de Amsterdammers. Hij was ook assistenttrainer bij het eerste, toen Fred Grim hoofdtrainer was. Het contract van Nuiten in Amsterdam liep nog tot volgend jaar zomer, maar dat is in onderling overleg beëindigd. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht is het nog steeds 22 graden. Morgen wordt weer een tropische dag met veel zon. Het wordt wel iets minder heet, 30 tot 35 graden. Morgenavond is er kans op een zware onweersbui. Na morgen is de ergste hitte voorbij. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
3: Put your hands in the air. Give me all your money.
4: This is the story of my baker.